overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

careful step along the highway, and more, much more than that.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
1: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
3: Game's the match.
4: And it's another big upset in the men's draw. 6-4, 7-5, 6-2.
1: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
6: Lustrie?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
2: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
1: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 5 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: de doelen binnen bereik zijn.
1: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
0: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien, in het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de...

Ja, Jan Smit, zolang je bij me bent. Ja, een groot spektakel altijd met ja, natuurlijke optredens tijdens de 4 dagen zijn het wel, donderdag tot en met zondag. Maar even zoveel andere activiteiten die op zo'n dag plaatsvinden. En als we naar vandaag kijken, ja, vandaag is nog een mooie dag met muziek. Een dag ook voor de basisscholen. Een kinderprogramma hebben we van 10:30 tot 2. Een mooie vossenjacht tot 16:00. En vanaf 12:00 starten de braderie in het centrum van Twello tot 18:00. En vanaf 12:00 start er ook de kermis op het Dorpsplein. En daaromheen de nodige artiesten die u tegenkomt. In dit geval of op het Marktplein of op het Bartelsplein. We gaan straks even kijken naar de zaterdag. Maar we hebben voor vandaag natuurlijk ook onze gasten. En daar ben ik Herman weer dankbaar voor. We gaan straks bellen met Chantal Winterman over de koeienkeuring en de boerenmarkt in Twello. En dan hebben we het inderdaad al over morgen. Dat is zaterdag 5 september. En we hebben in dit uur in het tweede deel de vrouwen van nu. En die bestaan 95 jaar. En daar gaan we eens even mee praten of het... Dat ze nog steeds bestaan, ja. En is dat eigenlijk een beetje een oude vrouwenclubje of zo? Daar gaan we het over hebben. En dat wisselen we natuurlijk af met de nodige muziek. MUZIEK

0: zijn er. Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.

Darling, don't you know, Herman van Keke, Corina, Corina. Ja, en uit die tijd waren dat allemaal nog mooie korte nummertjes, zullen we maar zeggen. Maar, en toen werden ze langzaam langer. We werden 3 minuten 20, 3 minuten 40. Zo in die orde van grootte. En wat je de laatste tijd natuurlijk steeds vaker ziet, is dat eigenlijk ze ook weer langzaam een beetje terug aan het gaan zijn naar 2,5 minuten, 2 minuten 40. En waarom? Ja, we weten het eigenlijk niet. Vaak zijn het wel hoogtempo nummers, dus genoeg te beleven. Klompenfeest. Veel activiteiten. We hadden ze straks de vrijdag al. We gaan straks nog wel het een en ander zeggen over morgen. Want morgen wordt ook voor onze omroepen toch wel een bijzondere dag. Als we daar naar kijken. Veel activiteiten zijn er. Ze hebben het weer mooi voor elkaar. En zover mijn berichten gaan, is gisteravond ook met veel plezier verlopen.

0: Lana van Roy Orbison was dat. En we hebben de eerste mooie grote activiteit, roepen we dan maar even aan de lijn, in de persoon van Chantal Winterman. Chantal, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En waarom hebben we jou aan de lijn? Omdat we je gebeld hebben, ja, tuurlijk. Maar waar gaat het om morgen?
1: Ja, het gaat morgen om de vierde editie van de Koeienkeuring en Boerenmarkt in Hartje Twello.
0: Vierde editie zeg je, maar de koeienkeuring bestaat toch al veel langer, of niet?
1: Ja, de koeienkeuring onder de naam Fokveedag IJsselvallei, die bestaat inderdaad al heel erg lang. Maar 4 jaar geleden hebben we het een beetje een nieuw leven ingeblazen door het wat te verrijken met een boerenmarkt. Lekker eten, spelletjes voor de kinderen, oldtimer-trekkers, door een echt evenement van te maken.
0: Ja, want koeienkeuring, dat is een aparte wereld is dat, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat begint al lang van tevoren op een boerderij. Hè? Koe uitkiezen die mee moet gaan doen, die wordt dan ook helemaal gepamperd altijd.
1: Ja, het begint eigenlijk al bij de fokkerij. Hè? Het begint er al bij dat je een kalfje wilt fokken waar je later mee op de keuring wil lopen. Dus je kijkt echt naar de goede eigenschappen van zo'n dier. Waar moet een koe nog aan verbeteren? En dan hoop je dat daar een dier uitkomt waarmee je later Miss IJsselvallei kunt worden.
0: Ja, wat mij opvalt is dat ook de jongeren, en dan heb ik het vaak al over lagere schoolleeftijden, er ook vaak druk mee zijn, hè?
1: Ja, we hebben dit jaar zelfs een record aantal kalfjes en pinken die meedoen. 34 stuks.
0: Zo.
1: Dat is echt heel erg veel. Dus zijn we heel blij mee dat het zo leeft onder de jeugd.
0: Ja, want voor sommige mensen, als ze al een beetje opletten, gelukkig zie je tegenwoordig steeds weer meer koeien in de wei. Ik blijf dat altijd mooi vinden in zo'n landschap. Het is nogal wat, hè, om een koe goed te krijgen voor een keuring.
1: Ja, zeker. Dat vergt veel tijd, veel aandacht, veel rust. En een dier is gewend om in de koppel te lopen en moet dan naast jou lopen aan een touw.
0: Ja,
1: moet gewassen en gedaan worden, maar door daar veel tijd in te stoppen, wennen ze daaraan en komt dat goed.
0: Ja, je zegt we hebben er 30 in de jeugdcategorie. Hoeveel koeien zijn er morgen?
1: We hebben in totaal 100 stuks vee, 70 koeien en 34 kalfjes.
0: Kijk eens aan. Dus dames en heren, als u eens mooi wil genieten van... Ja, het zijn ook altijd verschillende rassen, neem ik aan.
1: Ja.
0: Dus als u wil genieten van het bonte landschap van de koe, dan is dit een uitgelezen gelegenheid. Is het uiteindelijk natuurlijk ook... Daar zie je topsport, zeg ik dan wel eens. Wordt het niet steeds lastiger voor de keuringsmeesters?
1: Het niveau ligt natuurlijk steeds weer ietsje hoger. Want steeds fok je door met de beste genetica. Dus ja, tuurlijk. Er wordt steeds scherper gekeken naar zo'n dier. Maar je ziet dat het niveau hier in de buurt gewoon heel hoog ligt. En dat daar prachtige dieren morgen te zien zijn. En dan is het aan de verschillende keurmeesters van... welke steekt echt mijn kop en schouders bovenuit? Maar ja, dat is een lastige puzzel. Ja.
0: En dan heb ik gewonnen en dan ga ik door naar voor een landelijke competitie, of stopt het daar een beetje? Het is echt iets wat regionaal is.
1: Ja, voor dit is inderdaad regionaal, maar er zijn zeker ook Nederlandse kampioenschappen en dergelijke. En daar kun je ook voor inschrijven, want het is niet dat dit een selectie is.
0: Oké. Nou, voor de mensen die dan denken, ja, zie ik dan alleen maar koeien? Nee, er is veel meer te doen, hè? Jullie maken deel uit van de IJsselvallei Boert en Eet Bewust. Wat is dat voor moois?
1: Ja. IJsselvallei Boert en Eet Bewust is een club veehouders uit deze konvijnen. Die allemaal iets wil doen aan de boer-burgerverbinding. Die zich daarvoor wil inzetten. Dit evenement is daar een prachtig voorbeeld van. Om met de vrijwilligers die we hebben, zijn dus ook over het algemeen boeren uit deze club. Hè, om daar samen mee te laten zien hoe mooi onze sector is.
0: Want bewust wordt er gesproken over verbinding met de burger. Zijn we die kwijt dan?
1: Nou, kwijt. We vinden het vooral heel belangrijk om ons te laten zien. Hè, dat wij niet achter gesloten deuren zitten, maar laten zien wat voor bedrijven wij hebben. Wat wij doen voor de natuur, wat we kunnen betekenen voor de samenleving.
0: En hoe reageer je dan als iemand gaat zeggen, ja, handig zo'n charme-offensief met al het gedoe wat we hebben op de snelwegen?
1: In gesprek gaan, uitleggen hoe het... Zit, ja.
0: Ja, dat is lastig als je uit zo'n boerenfamilie stamt, hè, om dat echt goed goed te verwoorden. Aan de ene kant de druk die er heerst. Aan de andere kant het prachtige beroep wat je eigenlijk hebt. Hè? Want dat wordt wel eens vergeten. Dat is eigenlijk waar we het over hebben.
1: Ja, en dat willen we ook echt vooral morgen laten zien. Eigenlijk hoe mooi onze sector is.
0: Ja. Ben je ook verantwoordelijk voor de streekmarkt? De boerenmarkt. Dus dat is / streekmarkt, denk ik. Ja. Dus dat betekent mensen moeten flessen meenemen van huis, neem ik aan. Daar moest jij even over nadenken. Hè? Ja, toch gelukt. Hoera, hoera, hoera. Ja, om melk mee te nemen weer naar huis, toch?
1: Ja, die koeien moeten gemolken worden inderdaad, na de keuring. Nee, maar inderdaad, die streekmarkt, er staan 30 kramen met allerlei producten hier uit de omgeving. Er is van alles te krijgen, van de lekkere vondelkoeken tot wagyu-vlees. Ga zo maar door.
0: Ja, want ik was, de week ervoor was het geloof ik ook zo'n, die is dan wat kleiner, was die uitgevoerd in de Heerde streekproducten. Dames en heren, het is geweldig wat er tegenwoordig eigenlijk allemaal wordt geproduceerd in ons eigen landje, in onze nabijheid. Wat dat betreft, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, dat is echt leuk als je ziet wat er dan zo uit de omgeving gevuld staat morgen aan kramen. Denk ik, dat is echt prachtig dat hier in de omgeving allemaal gemaakt wordt.
0: Ja, zo'n 30 stuks zijn er te vinden. Ja. Toch nog een beetje lastige term die ik tegenkwam in het persbericht, naar aanleiding waarvan we contact met jullie hebben gezocht. IJsselvallei Boert en Eet Bewust gaat uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook weer zo'n heerlijke, prettige term. Gewoon in Nederlands, we doen het gewoon netjes.
1: We doen het netjes, ja. We proberen het volgens de regels te doen.
0: Toch?
1: Ja, zeker. Ja,
0: het is ook een veel voorkomende term. En dan soms dan denk je wel eens, we roepen dat, stikkertje erop. En dan, maar betekent het ook, zeg maar, bijvoorbeeld in die IJsselvallei Boert en Eet Bewust, dat ook, zeg maar, er een grotere samenhang is tussen de boeren die er actief zijn?
1: Ja, zeker. Ja, ik geef natuurlijk aan, we willen ons graag inzetten voor die boer-burgerverbinding. Maar er leven natuurlijk gewoon ontzettend veel vragen onder de samenleving. Yeah. Er worden allerlei protesten gehouden. Wat zit daar nou precies achter? Als je het dan hebt over maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan denk ik, door ons te laten zien wat je doet. En dat daar is over nagedacht, dat je een product produceert. Wat zo eerlijk mogelijk is geproduceerd. En eigenlijk een pure product kun je niet krijgen. Ja, dat is denk ik waar we ons voor inzetten. Ja.
0: Volgens mij, als ik op het buienradar heb gekeken, gaat het morgen goed. Houden we het droog, volgens mij.
1: Ja,
0: tenzij jij
1: zeker
0: nog wat last minute informatie hebt, maar tot een half uurtje geleden was dat nog zo.
1: Ja,
0: daar ben ik zelf ook blij mee, want neem morgen je kans nog een keer, zeg ik dan even. Want we zijn morgen met een locatieuitzending, zijn wij namelijk daar ook te vinden op de Boerenmarkt. Van 10 tot 2 uur met het dialectprogramma Moois Lusten. En Martin Kobussen en Hetty Vosselman zijn dan aanwezig en spreken. Hopelijk met deelnemers van de Fokveedag, standhouders, bezoekers en organisatoren. En ze verwachten dat dat een uitzending vol sfeer, traditie en gezelligheid wordt. Dus ja, grijp je kans als het gaat om de verbinding met de burger morgen. Onze stand zal best wel duidelijk zijn. Dus trek ze maar aan het jasje, zou ik zeggen. Toch?
1: Ja.
0: Heb je nog iets wat we nooit hebben behandeld, waarvan je zegt, dat wil ik toch nog wel even naar voren brengen?
1: Nou goed, ik denk dat het evenement wat er morgen staat, dat wordt georganiseerd door 3 verschillende partijen. Dat is misschien nog wel even mooi om te benadrukken. Dus het is de Fokveedag IJsselvallei Boert en Eet Bewust en Scouting Geldergroep uit Twello. En door deze 3 samen te verbinden, lukt het ons om morgen zo'n 4e editie neer te zetten.
0: Hartstikke mooi. En waar vinden we jullie? Voor de mensen die niet bekend zijn in het Twelloze.
1: We zitten direct naast het gemeentehuis in Twello aan de Jordesweg.
0: Oké. Hey, ik wens je nu alvast veel succes ook bij de voorbereidingen. Want er moet weer heel wat gestapeld en neergezet worden. Waarschijnlijk uitbesteed aan een fantastisch bedrijf die dat doet. En ik wens jullie heel veel plezier morgen.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Tot ziens.

Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Forst Veluwe Zoom.

Ja, dit is toch echt wel ook een playlistje vandaag wat een beetje past bij ook het weer. Een beetje, ja, onbestemd zou je kunnen zeggen. Af en toe hopelijk nog een klein zonnetje.

0: dreiging van wat regen. En toen hadden we het over de Acropolis, midden in de zon. Volgens mij was dat Griekenland. Maar we blijven gewoon in Nederland. En daarvoor hebben we aan de lijn Henny Jansen over het onderwerp Vrouwen van Nu. Brummen bestaat 95 jaar. En ik kan er niet kwaaier krijgen dan dat ik zeg, wat een stoffige bende dan.
1: Nee, nou, dat is het zeker niet. Dat zou wel heel erg zijn om dat te zeggen.
0: Ja, hoe komt dat zo dat toch een beetje dat, ja, dat gevoel overheerst van vrouwen van nu? Ja, en dan nog bestaat dan ook nog 95 jaar, dat het toch een soort, ja, bejaardenclubje is?
1: Nou ja, het zijn, ik moet eerlijk toegeven, het zijn dames op leeftijd. Hè, het zijn veel oudere dames bij, maar dat zijn ook altijd wel actieve dames die nog heel actief in de wereld staan, belangstelling hebben voor alles. En dat maakt het toch een hele leuke club om bij te zijn. En stoffig is echt niet het goede woord om het te omschrijven.
0: Nee? Wat zou jij voor woord erop willen plakken? Zou ik de volgende keer het wel goed formuleren?
1: Nou, ik denk actieve dames met een brede belangstelling.
0: Oké, en waar hebben jullie het dan zo al over dan?
1: Nou ja, we hebben een heel divers aanbod aan maandelijkse bijeenkomsten. Dat gaat van kunst tot soms een medische avond met dingen en een cabaret, maar ook heel informatief over verre landen, over reizen die men gemaakt heeft. We hebben een goede sprekers altijd. Mm-hmm. Nou ja, en we hebben een culturele commissie tegenwoordig waarmee we naar theater gaan, waarmee we allerlei leuke dingen doen. En er zijn sportieve commissies waar we mee fietsen, mee wandelen. Dus het is een heel breed, we zijn heel breed.
0: Ja, ja. Het klinkt bijna als hoe noemen ze dat? Sociaal werkorganisatie, als ik zo naar alle hoekjes luister.
1: Ja, dat is het ook zeker. We kijken echt goed naar elkaar om. We zien als mensen ziek zijn of als er een feestje is of wat dan ook. We houden elkaar in de gaten. Dus we kijken, we zijn sociaal bezig. Dat is zeker waar. Dat is een heel groot onderdeel ervan.
0: En dan is de conclusie dat jullie hebben 15 leden.
1: 15?
0: Ja.
1: Nee joh, we hebben op dit moment hebben we 77 leden.
0: Zo. Dat is mooi gegroeid dan het afgelopen jaar, toch?
1: Dan hebben we elkaar misschien ooit eens verkeerd begrepen. We zijn gezakt in het ledenaantal. Oh. He, dat komt door overlijden, want de dames zijn algemeen op leeftijd. Of dat mensen gewoon weer andere dingen kiezen die ze willen doen. Ja. En dat is ook heel goed. Maar we zitten nu, we zijn heel blij met de leden die we nu op het ogenblik hebben, het aantal. Ja.
0: Kan je ook merken dat door deelname aan dit soort bijeenkomsten enzovoort, de vitaliteit van mensen op peil blijft?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, zowel geestelijk als lichamelijk, denk ik. Je daagt jezelf wel uit om weer met dingen. Hè, bijvoorbeeld een leeskring waar je boeken leest die je normaal niet zou lezen. Ja. En waar je dan ook mee over in gesprek gaat met elkaar. En dat, en dan tip je de dingen aan die in de wereld gebeuren of wat dan ook. Dus ik denk dat je geestelijk ook heel erg actief bent. En voor mensen die het enigszins nog kunnen, die kunnen mee gaan wandelen en fietsen, blijven ook lichamelijk wel wat actief.
0: Ja. Ja, want aardig is, ik zat naar de foto te kijken die namelijk was bijgevoegd bij het persbericht. En dan zie ik twee dames op een bankje zitten.
1: Dat klopt niet. Dat zijn de acteurs. Hè? Dat is de acteurs.
0: Oh, dat zijn de acteurs.
1: Hun namen staan. Die het stuk grond spelen.
0: Ja, leg eens uit.
1: Dat is het stuk wat we in september hebben. Ja. En dat gaat dus, inderdaad, dat heeft te maken met het nog wel met het boerenleven. He, dat iemand een boer ontmoet en die een vrouw die ontmoet een boer en die zoekt naar de betekenis van wat ze verder wil.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben we vorig jaar al besproken. En het grappige is dat het nu alle toestanden rondom de boeren en de vraagstukken die er liggen, dat het nu op een goed moment bij ons ook is.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk. Want daar krijg je ook weer gesprekken over. He, dat van hoe verhoudt zich dat? Hoe staan we erin met ons allen?
0: Ja, ja. Dus het is echt ook, niet alleen lui achterover en neem het maar tot je en dan mag in huis. Maar...
1: Nee, nee, duidelijk niet. Nou, dat gebeurt ook wel eens, hè. Bedoel, we hebben ook wel heel veel ontspannen dingen, maar ook juist dit soort dingen. En we hebben ook nog wel wat boerinnen zitten er in de club, hè, van boeren uit de omgeving. Ja. Nou ja, dan krijg je, we verwachten een beetje een gesprek met hoe zij erin staan en hoe ik erin sta, als niet-boerenvrouw, ja. hoe je er naar kijkt. En dat maakt het juist, dat het leuk is en goed is.
0: Nou hebben we dus de organisatie Vrouwen van Nu. Alleen al het feit dat het zo lang bestaat, heeft natuurlijk het recht van bestaan bewezen. Ja. Het is een landelijke organisatie met toch nog wel aardig wat afdelingen. Dus, laat ik maar zeggen, is het nog groot of zie je het langzaam afnemen?
1: Nou ja, dat is wel iets wat er op dat moment aan de hand is. Landelijk zijn er nog 19.000 leden en verdeeld in Nederland over 270 afdelingen.
0: Okay.
1: Maar er is wel enige reuring in onderling, want er zijn verenigingen die zich gaan afscheiden, die zelfstandig doorgaan in de toekomst. En wij zijn daar ook één van in Brummen. He, dat we zijn met in de voorbereiding met om af te scheiden van de landelijke Vrouwen van Nu en toch zelfstandig door te gaan.
0: En de belangrijkste reden daarvoor is dan?
1: Dat zijn de financiën.
0: Ja, oké. Okay,
1: want je moet aan een landelijk heb je een behoorlijke afdracht.
0: Ja.
1: En als wij dat zelf in kas houden, kunnen wij gewoon toch wat meer organiseren als dat we nu al doen. Ja.
0: Dat klinkt alsof oproepen mensen, alsjeblieft sluit je aan bij ons, want we hebben genoeg te doen.
1: Ja, we hebben genoeg te doen. Dus het zou heel leuk zijn als we wat, als we wat jongeren erbij krijgen. En dat, dat ik. Dat zullen geen jongeren zijn van 40, maar mensen rond de 60 en zo zou heel leuk zijn als die erbij komen.
0: Oh, ik dacht, nou, is goed voor een school, middelbare school met een maatschappelijke opleiding of zo. Maar dat is dan net te vroeg.
1: Nou, ik kan me voorstellen, ik heb dochters van in de 40, dat die hebben niet het gevoel van... Laat ik eens aansluiten. Nee, en dat hoeft ook niet.
0: Nee, die klagen alleen maar, ze hebben nooit tijd, want ze is altijd bezig met die vrouwen van nu.
1: Zoiets,
0: hè, wordt het dan.
1: Ja,
0: hey, we hadden het even over dat toneelstuk, de jubileumavond. Of zo staat het tenminste bij mij. Jullie jubileum is al eigenlijk gepasseerd, hè?
1: Ja, dat was 27 augustus. Dat was de dag. Ja, dat klopt.
0: En nu deze avond wordt op woensdag 9 september. Dus dat, als ik het goed uitreken, volgende week.
1: Ja, volgende week woensdag.
0: En waar kunnen mensen dan zich vervoegen dan wel? Kunnen ze er überhaupt heen?
1: Ja, natuurlijk kunnen ze erheen. Het is op plein 5 in Brummen.
0: Plein 5. Welbekend plekje.
1: Een welbekend plekje in Brummen waar van alles georganiseerd wordt. Van de Stichting Welzijn Brummen. En daar houden wij onze avonden. Dus daar zijn ze van harte welkom.
0: Betekent het dat we nog kaarten van tevoren moeten bestellen? Of dat we binnenkomen lopen? En
1: we
0: dat
1: we binnenkomen lopen en er zal een kleine financiële bijdrage gevraagd worden. Ik denk van €5. En dan kunnen ze zich... kunnen ze genieten van het stuk.
0: En bij de deur heb je altijd zo'n portier staan die dan beoordeelt of je wordt toegelaten of niet. Wat is de minimumleeftijd?
1: Nou, laten we zeggen 25.
0: 25, oké. Okay. Nee, voor deze avond 25. Dus luisteraars, beste luisteraars. Heeft u een leuke club jeugd bij elkaar van zo'n leeftijd 25 tot 35? Maak ze gek volgende week woensdagavond door gewoon met een club van 15 mensen te verschijnen en te zeggen, nou, daar zijn we dan.
1: Nou,
0: dus dat lijkt me wel een... mocht dat zo zijn, dan wil ik graag gebeld worden. Dat lijkt me fantastisch voor jullie, als dat jullie mochten overkomen. Henny, zijn we wat dingen vergeten over de club zelf of over de avond?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het voldoende is op dit moment.
0: Ja, jij bent natuurlijk bang dat ik langzaam weer een afbraak inga. Nee. We houden het, heel gezellig.
1: Laten we het positief houden. Ja,
0: precies. Hartstikke mooi. Ja. Plein 5, volgende week woensdagavond, aanvang 19:30, begint het toneelstuk. Hè? Dus vanaf 7:00 de deur open? Of?
1: Ja, meestal zijn we rond 7:00, 7:10 zijn de mensen welkom.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier volgende week. En wat zei je, minimumleeftijd was? 68, hè? Het zijn vrouwen, dus ik mag me helemaal niet aansluiten. Ja, daar heb ik het al.
1: Nou ja, soms mogen er mannen komen. Als we een open avond hebben, hou het in de gaten. Dan mogen er altijd mannen komen kijken.
0: Oké. Okay. Henny, dankjewel voor je tijd en ik wens jullie heel veel plezier. Tot de volgende keer. Hè.
1: Dank je.

0: even te druk.
1: Nog even die deadline halen.
0: Heb je een programma gemist van Voor Zeeuwenzoom?
1: Geen paniek.
0: Alle uitzendingen kun je terugluisteren wanneer het jou uitkomt. Check voorzeeuwenzoom.nl.

Angel Face was dat, Oscar en de Wolf. Wolf moet ik waarschijnlijk zeggen in dat geval. Ja, het was een variërend uurtje zo. De koeienkeuring en de boerenmarkt in Twello. En dat is morgen vanaf 10 uur tot 4 uur op het weiland in de HW Jordensweg. En dat is naast het gemeentehuis Voorst. En dan begint ook weer om 12 uur de braderie. En dan zijn er heel veel muziekoptredens op. Zowel het Marktplein, het Bartelplein als het Dorpsplein. Nee, op het Dorpsplein. Daar wordt niet opgetreden morgen. Daar vindt vanaf 12 uur tot 12 uur laat de kermis plaats. En als we dan kijken naar vandaag, dan is dat ook het geval. Het is 10:30, bijna 10:30. En dan begint het kinderprogramma voor de basisschoolleerlingen bij Jachtlust en het Bartelplein. Dan is er tot 4 uur is er een forse jacht. 12 uur begint de braderie tot 6 uur. En vanaf 12 uur tot vanavond 12 uur is er het kermisgebeuren op het Dorpsplein. En uiteraard de nodige optredens op het Bartelsplein en het Marktplein. Te kust en te keur. Maar dan moet u even gewoon op de programma's kijken wie daar allemaal voorbij komen. En vanmorgen geldt dat wij als omroep ook op het De Boerenmarkt aanwezig zijn. Met een live radio-uitzending van 10 uur tot 2 uur. En we hopen dat veel mensen zullen binnenlopen om het een en ander toe te lichten. Want het mooie is natuurlijk dat niet alleen de koeienkeuring er is, maar de boerenmarkt. En wat ik gezien heb, was dat er al zo'n 30 standjes zijn die bereikbaar zijn. En daar spraken wij over met Chantal Winterman. En ja, bent u niet zo bekend met koeienkeuringen? Kom eens kijken, want het is toch wel net zoals dat er vogeltjes worden gekeurd, is ook een koeienkeuring altijd wel mooi om te zien. Ook de aandacht die besteed wordt aan zo'n koe. Vaak ook iets wat u misschien wat minder heeft gezien in het verleden, maar prachtige uiers wat dat betreft. Dus laat u goed informeren. En er zijn er zo'n 100, dus mogelijkheden genoeg. En de jeugd is ook fanatiek aanwezig met kalveren en pinken. En dan denkt u, ja, pinken, en dan zit u naar uw hand te kijken, maar dat zijn koeien die rijp zijn voor de eerste bevruchting, zoals we dat dan noemen. En dat is een aparte categorie, die noemen we pinken. En ik mocht het afgelopen uur vrolijk spreken met Henny Jansen over vrouwen van nu, de afdeling Brummen. Met zo te horen veel mooie activiteiten voor mensen die een plekje zoeken, die gezelligheid zoeken, die in een groep willen verkeren, die naar elkaar omziet. Een prachtige organisatie. En om een beetje kennis te kunnen maken als u daar nog niet bij hoort. Volgende week woensdag om 7:30 is er mogelijkheid om een bijeenkomst bij te wonen van Vrouwen van Nu. En dan kunt u genieten van een mooie voorstelling die heet Grond. Om daarna met elkaar eens nog eens even na te praten over wat betekent dat boer zijn in zijn breedte en lengte. Ja, zo ze komen de onderwerpen vanzelf voorbij in dit uur. Volgend uur hebben we nog 2 mooie onderwerpen op de planning staan. Ik hoop je dan ook na de klok van 10 uur weer tegen te komen voor deze editie van Brunch Brummen Voorst. Ik zou zeggen tot straks.

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
3: Brunch. Eén en al gezelligheid.

Welkom bij het tweede uur brunch editie Brummenvorst. Ja, we hebben weer een paar leuke onderwerpen. Normaal gesproken hopen we dan rond een uur of tien. Ja, als we zo op de markt kijken, dan komen de kramen tot stand. Maar ja, de markt is natuurlijk verplaatst in het kader van het Klompenfeest. En wij zitten dan tegen de achterkant van een podium aan te kijken, waarop natuurlijk veel plaatsvindt. We moeten ook zeggen, we zijn ook blij met de organisatie van het Klompenfeest. Want ze maken gebruik van onze ruimtes in deze dagen en ja, het ziet er altijd piekfijn uit. Het wordt altijd goed verzorgd. Het wordt goed schoongemaakt. En we zijn ze graag ter wille. En we hebben ze graag tot gast. De optreders van voor hier op het podium aan het Marktplein. En als een heerlijke organisatie, als de lokale omroep, hoeven we daar alleen maar naar te kijken hoe dat gaat. Bedankt ook het vertrouwen van de organisatie van het Klompenfeest, dat ze wederom dit jaar bij ons te gast willen zijn. Wat hebben we dit uur voor u? We gaan het hebben over wijn. En daar is wel het een en ander aan de hand. Maar ook mooie dingen zijn er aan de hand. Namelijk het wijncollectief IJsselvallei gaat een mooie oogst presenteren aan u. En we gaan een heel eind weg, namelijk naar een WK in Spanje. Met wel een hele bijzondere sport wat dat betreft. Dat doen we in het tweede deel van dit uur. In het eerste deel daar zit, zoals gezegd, het wijncollectief IJsselvallei. Afgewisseld natuurlijk met de nodige muziek, met andere informatie die we voor u hebben. En we hebben toch wel wat en echt wel wat bijzondere aankondigingen te doen. Ook vanuit onze eigen omroep. En dat past in het kader van de Week van Lezen en Schrijven. Maar daarover straks meer. Eerst nog wat gezellige muziek die u misschien wel in ieder geval mee zou kunnen neuren.

te lief. Cultura was dat met Hopeloos. U herkende natuurlijk ongetwijfeld die markante stem. Ik werd net via een EPR op attent gemaakt dat ik of een verkeerde inschatting heb gemaakt, of in de communicatie is, zoals dat wel vaker gaat, iets niet helemaal goed gegaan. Ik heb vanmorgen al een aantal keer geroepen dat wij tot 2 uur uitzenden vanuit streekmarkt hier in Twello morgen. Dat blijkt geen 2 uur te zijn, maar 1 uur. Dus dat betekent dat mocht u voor uzelf een planning hebben gemaakt om even binnen te lopen bij onze omroep om reclame te maken voor waar u mee bezig bent als ondernemer of de leuke producten die u als een streekproduct aanbiedt. Ja, het moet voor 1 uur dan gebeuren. Dus we zijn er vanaf 10 uur gaan we de uitzending in. Uiteraard zijn we er wat eerder, want ook wij moeten natuurlijk de nodige apparatuur klaarmaken voor uitzending. Maar het is dus niet tot 2 uur, maar tot 1 uur. U bent uiteraard via de zender van harte welkom. We zenden dat ook uit bij RTV 794. Dat doen we inmiddels ook al ruime tijd. Zodat ze ook daar kunnen mee genieten van al het moois wat er te vinden is op de markt.

0: Ja, ik zat even op wat verkeerde knopjes te drukken. En toen was even de vraag, is die er nog? Maar hij is er nog. Luut Paulussen. Luut, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, ja.
0: Ja, welkom in onze uitzending bij Brunch deze morgen. No Milk Today was het vorige nummer. En ja, daarvoor kunnen we niet echt bij jou terecht, denk ik, of wel?
1: Nee, ik ben meer van de klassieke muziek.
0: Ook dat nog eens een keer. Luut, eigenaar en initiatiefnemer van het wijncollectief IJsselvallei. Nu nog bekend onder Ludiek Wijnen. Een mooie oogst heb ik gelezen, of niet?
1: Ja, afgelopen jaar ja, was een hele grote oogst. Ja, ja, veel kilogrammen op de alle drie de wijngaarden.
0: Ja.
1: Dat klopt, ja. En ja, meer dan 4000 flessen wijn, ja. Ja.
0: Nou heb jij hele lekkere wijn, heb ik begrepen. Betekent dat nou dat we dadelijk in een soort distributiemodel terechtkomen omdat er meer vraag is dan aanbod?
1: Distributiemodel?
0: Nou ja, je hebt meer mensen die meer wijn vragen dan dat je wijn kan produceren.
1: Nou, met die 4000 flessen moeten we toch veel moeite doen om dat allemaal in één jaar kwijt te raken, hoor.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, dat... kijk, we zijn gewend om gemiddeld minder flessen te verkopen of te hebben, zeg maar, per jaar.
0: Ja.
1: Dus de afgelopen jaar was een uitzonderlijk jaar, ja. Ook omdat het drie wijngaarden zijn, hè.
0: Ja.
1: Ik ben in 2008 hier begonnen met één wijngaard.
0: Mm-hmm.
1: En de afgelopen drie jaar zijn daar twee wijngaarden bijgekomen.
0: Ja.
1: En dus afgelopen jaar was eigenlijk... eerste jaar dat we zoveel produceerden, ja.
0: Ja. Wat vind jij? Ja, jij vindt het ongetwijfeld lekker, maar kun je een beetje omschrijven wat de smaak van de wijn is?
1: Nou ja, we hebben twee witte wijnen nu en een rode. De Johanniter is meer een Riesling type wijn. Dus die heeft het met name, moet het hebben van het fruit en het zuurtje erin. En past heel mooi bij groene gerechten. Dus meer... groentegerechten, zeg maar. De tweede witte wijn is meer een Burgunder type wijn. Een beetje Weissburgunder, Pinot Blanc-achtige. Pas mooi bij asperges. Is meer rondig wijn, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Erg gemakkelijk te drinken. En de rode wijn is een hele krachtige, fruitige wijn. Die goed doet bij rood vlees.
0: Oké, okay. En wat maakt nou dat we dat zo langzamerhand kennelijk hier gewoon in de buurt kunnen verbouwen? Is dat de grond? Is dat, ik neem aan temperatuur?
1: Nou,
0: of,
1: het zijn de eerste plaats dus die nieuwe rassen die in eind 1990 zeg maar, zijn ontwikkeld in Duitsland, namens Freiburg. En dat zijn rassen die zijn ontwikkeld op dat ze wat vroeger afrijpen ook. En dat ze wat resistenter zijn tegen mildoziektes. En daardoor zijn ze in noordelijke streken heel goed te verbouwen, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Dus ja. Eigenlijk een andere ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat we dat hier op een goede manier kunnen doen. Nu is het zo dat ik las dat voorheen, bijna is het zover of het is al net het moment gepasseerd. Ludiek Wijnen, daar haalden we de wijn op. Dat wordt Wijncollectief IJsselvallei. Van waar die omzetting?
1: Nou ja, ik heb het tot nu toe in mijn eentje gedaan, zeg maar, als eenmansbedrijf. En ik word ook een dagje ouder. En ik wil de taken eigenlijk een beetje verdelen over anderen. Over het Wijncollectief. En dat zijn eigenlijk een stuk of zes. We zijn dan met z'n zesde nu in het Wijncollectief. En we zijn de taken eigenlijk aan het verdelen, zodat ik het wat rustiger krijg. En de anderen ook, zeg maar, alle werkzaamheden kunnen doen.
0: Moet ik het zo zien dat je gewoon, ja, zeg maar, even heel kort door de bocht geformuleerd, je neemt personeel aan om te zorgen dat je met elkaar... dit straks ook in stand kan houden als je er echt mee wil stoppen.
1: Het is niet personeel aannemen. Het is het wijngaardteam waarvan de oudste leden al 10 jaar erbij zijn.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Een aantal, 8 tot 10 jaar. En die hebben eigenlijk ook het initiatief genomen voor een wijncollectief. We hebben al vaak over zitten praten natuurlijk. Maar afgelopen jaar is en dit jaar is het eigenlijk wat definitiever geworden.
0: Mm-hmm.
1: En het is eigenlijk uit het wijngaardteam zijn er mensen geweest die zeggen van ja, we willen wel voor continuïteit zorgen. Hè, dat we ook de komende 10 jaar die wijngaarden nog kunnen runnen.
0: Ah, juist, ja. Ja.
1: En ik zei, ja, en zeker voor het geval dat ik wegval op wat voor, ik hoop het niet, maar...
0: dat je er nog lang van kan genieten. Behoort nou, zeg maar, het wijncollectief tot de wat grotere wijnhuizen al in Nederland? Of is het echt, echt kleinschalig en zal het niet veel groter worden?
1: Nou, het is... Kijk, je hebt heel veel hobby-wijnboeren.
0: Mm-hmm.
1: En dan dat zijn we net iets groter voor. Maar de echte commerciële wijnbedrijven, die zijn groter, hè?
0: Mm.
1: Hier, wij hebben dan 1 hectare, 4000 planten. En nou, dat is, ja, kun je zeggen, middel tot klein.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn de grootste wijngaarden, gaan we al tot 25 tot 30 hectare.
0: Oh ja, ja, dat is echt gelijk een grote stap, ja.
1: Ja, dat is, dan ben je ook veel meer commerciëler. Dit is toch voor mij altijd een uit de hand gelopen hobby geweest. En ik hoef er niet van te leven.
0: Mm-hmm.
1: En daarom zijn de prijzen ook wat gunstiger dan bij menig ander wijnboer.
0: Hey, en nou hebben wij altijd het idee dat op enig moment moet er geplukt worden. En dan is het belangrijk dat je met je blote voeten ergens doorheen loopt. Werkt het bij jullie ook zo?
1: Door de wijn met je voeten loopt?
0: Nou ja, dan komen de druiven komen op een centrale plaats bij elkaar. En dan moet je ze met elkaar, loop je door die vaten heen met daarin die druiven. Zodat er wijn uitkomt. Kennen wij dat ook?
1: Nou, nee, dat was vroeger zo misschien, maar...
0: Oh, ja, nou ja, kijk, dat geeft al aan dat ik niet elke dag op een wijngaard loop.
1: Nee, moet je toch maar eens komen kijken, ja.
0: Ja, precies. Nou, daar hebben jullie de mogelijkheid voor, hè?
1: Ja, je kunt meehelpen oogsten, ja.
0: Ja, en jullie hebben dit jaar ook nog een open dag, heb ik gezien.
1: Ja, we hebben ook nog een open dag op 19 september, ja, zaterdag 19 september.
0: Ja.
1: Dat is de laatste open dag van dit jaar, ja.
0: En dan kunnen mensen van 11 tot 5 langskomen op de wijngaard Victor. Op de Lage Steenweg in Deventer. En dat is bij de Worp achter de spoorbrug. Mm. Heb je al zicht op hoe de oogst van dit jaar er gaat uitzien? Positief? Of?
1: Ja, het ziet er op zich goed uit. Het is wel wat minder bij rood met name. Met name ook omdat de laatste weken veel heeft geregend. En dan zie je dat één bepaald ras is daar wel wat gevoelig voor. Nou, die neemt dan in één keer heel veel water op. En die barst dan open. En ja, dan moet je er heel snel bij zijn. Of moet je heel selectief oogsten, ja. En dan wordt het wat minder, ja.
0: Je zei even voordat ik je onderbrak van... mensen kunnen komen helpen plukken? Of is dat te veel gevraagd?
1: Ja, dat kan altijd, ja. Dan moet ze even een mailtje sturen naar mij of mij even bellen, ja.
0: Oké. Okay. Luut, betekent voor jou meer rust of toch nog heel druk wat dat betreft om alles in goede banen te lijnen?
1: Ja, die vraag had ik verwacht natuurlijk. Nou, in eerste instantie wordt het alleen wat drukker.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, je moet toch meer gaan uitleggen en... En
0: het aardige is natuurlijk wel dat je tot de conclusie komt dat je inmiddels toch wel heel wat wetenschap hebt opgedaan over hoe het in elkaar zit, hè?
1: Ja, want ik ben in 1999 begonnen, dus ik zit al 26, 27 jaar ervaring. Onderhand wel wat er zowel moet gebeuren of niet moet gebeuren, ja.
0: Ja, ja. Precies. Nou ja, het is toch mooi dat je toch zo'n groep van mensen om je heen hebt om gezamenlijk dat straks in stand te kunnen houden, denk ik.
1: Ja, dat vind ik wel fijn, ja.
0: Dus voor de mensen die nog dit jaar iets bijzonders willen, namelijk als etiket, zeg ik dan maar even. Dit jaar ga je nog de oogst van vorig jaar? Nee, de oogst van vorig jaar gaat onder Ludieke wijnen. En van het komende jaar al onder IJsselvallei wijnen? Of mag je dan nog één keer...
1: Dat is wel de bedoeling dat het nieuwe jaar dat dan het IJsselvallei wijnen wordt. Ja.
0: Oké. En per wanneer kunnen we die verwachten in de shop?
1: Ja, dat zal die eerste wijnen van de oogst van dit jaar zal in mei, juni zijn, zeg maar.
0: Mei, juni volgend jaar.
1: Ja.
0: Luut, zijn we nog iets vergeten waarvan je zegt van nou, daar wil ik toch nog wel even de aandacht op vestigen?
1: Ja, ik zou zeggen, kom op de open dag. Hè. Dan kun je zien wat er zoal te doen is en te beleven is in de wijngaard. En je kunt ook de wijnen dan proeven, gratis proeven. Ja.
0: Kijk, dat zijn berichten, dat zijn lokkertjes. Luut, dankjewel dat je even tijd had, want zo te horen sta je buiten. Dat betekent dat je aan de slag bent, denk ik.
1: Ja, we zijn aan de slag, ja.
0: Dus dan wens ik je heel veel plezier. En zeker 19 september dat er een hoop mensen even op het hoekje komen kijken hoe zo'n proces in zijn werk gaat.
1: Oké, en dankjewel.
0: Graag gedaan en tot een volgende keer. Hè.
1: Ja.
0: Doei.

Ken Griffith met de Cuckoo Waltz. Ja, we hadden de wijn. En daar bent u van harte welkom. 19 september van 11 tot 5 aan de Lage Steenweg in Deventer. Let u even op met parkeren en dat soort dingen. Maar u bent van harte welkom om te kijken en te proeven. Zodat u kan kijken of u een heerlijk speciaal flesje voor de kerst alvast wilt inkopen. Wat had ik geroepen? Ik had geroepen, ja, de komende week hebben we de weken van de laaggeletterdheid. Nee, tegenwoordig heet dat anders. Hè. Vroeger was dat de week van de laaggeletterdheid. Tegenwoordig is het de week van lezen en schrijven. En ook wij als lokale omroep

vmg.nl er een website bij komt. Die heet start.vimg.nl. En die is speciaal ingericht voor een lage geletterdheid. Het was goed puzzelen om te zorgen dat artikelen die we op de normale website hebben goed kunnen omzetten naar begrijpend lezen noemen wij die website. De website heet Begrijpend Lezen, is van VMG. En dat betekent dat daar door elkaar heen artikelen zijn geselecteerd uit onze normale artikelen op de website. Om die speciaal om te zetten in een begrijpend lezen. Zodat mensen met laaggeletterdheid daar het een en ander mee kunnen doen. En het bijzondere daaraan is dat daar niet alleen de taal eenvoudiger is. En zoals u mogelijk weet zenden we al op door de week van maandag tot en met vrijdag op de avonden om 11:00 het journaal in eenvoudige taal. Die om 17:00 in Hilversum wordt uitgezonden. Zenden wij ook uit bij onze lokale omroep. Zo hebben we dadelijk een website die als het hier goed bevalt. En als we denken dit is juist genoeg ook nog eens een keer zouden kunnen omzetten naar een speciale app. Om dat mogelijk te maken. Alleen, ja, het gaat dan over het nieuws over de gehele regio. En wat dan kan per artikel, en dat maakt het volgens mij extra mooi, is dat je elk artikel kan laten voorlezen, waarmee je dus zelf mee kan lezen met de woorden die in zo'n zin zitten. We zullen op onze website uiteraard het publiceren wanneer de website live komt. Want wij vonden dat wel passen bij de week van lezen en schrijven. Die begint dinsdag 8 september. En we streven ernaar dat we dan ook met deze nieuwe website, die gaat heten start.vimg.nl, in de lucht kunnen komen. Speciale ontwikkeling. En hoe kwamen we daar nou aan? We hebben wel eens bijeenkomsten in ons lokale omroepland. En daar liep ik tegen de lokale omroep van Zaanstad aan. En ik weet niet meer hoe we erop kwamen, maar die hebben al eigenlijk een aantal jaren een speciale website met eenvoudige taal, CQ begrijpend taal. En daar lieten ze ook hun artikelen van hun eigen website omzetten naar begrijpend lezen. Om daarmee ook de doelgroep namelijk te kunnen aanspreken. En misschien realiseert u zich dat niet altijd en komt dat kort in een berichtje voorbij. Maar 10-14% van de mensen in onze regio wordt gerekend tot lage geletterd. Dat wil niet zeggen dat je helemaal niet kan lezen, maar dat een bepaald niveau niet wordt gehaald. Ook overheden zijn daarmee bezig. Als het goed is, heet dat B1 als een soort basisniveau. Maar we hebben geconstateerd, en dat konden we aan de hand van onze collega's in Zaanstad heel goed monitoren, dat vaak zelfs dat niveau te hoog is voor mensen die aan het begin van hun leescarrière staan. We hadden graag een taalambassadeur hier gehad. Dat zijn mensen die eigenlijk zelf dat ervaren hebben. Wat gebeurt er op het moment dat je toch wat meer taalvaardig wordt, zoals dat dan heet. En wij hopen als lokale omroep daar een goede bijdrage aan te leveren. Dus dat betekent dat er vanaf volgende week naast onze gewone website ook een website zal zijn. Start.vimg.nl met daarin artikelen op een begrijpend lezenniveau hopelijk. En waar u gewoon mee kan oefenen. En u ook kan laten voorlezen wat dat betreft om de stapjes te maken. De website is ook echt bedoeld als nieuwswebsite. Dus dat betekent dat wij echt eruit gaan van de artikelen die wij zelf publiceren. En dat het geen aparte omgeving is die we gaan onderhouden, maar echt een afgeleide maken van de berichten die u normaal gesproken al tegenkomt op onze website. We danken daarvoor in het bijzonder de medewerker van het taalpunt in Vaassen, die ons heeft ondersteund om goed te snappen hoe we de teksten kunnen samenstellen. We danken natuurlijk onze lokale collega in Zaanstad, die dit eigenlijk al jaren heeft en zelfs daar ooit voor genomineerd is in
bij de stichting Lezen en Schrijven. En ja, mij verbaast het eigenlijk, maar ook daar zijn wij zo.

zichzelf schuldig aan. Dat dat verder geen doorgang heeft gevonden in lokale omroepen om deze grote groep van mensen toch te ondersteunen en te helpen. Waarbij dan eigenlijk altijd maar alleen gekeken werd naar de bibliotheek. Ja, we hopen dat het vanaf volgende week u aanstaat en een succes mag worden. En we hopen eigenlijk daarmee te laten zien dat we met een paar kleine stapjes toch al een behoorlijke bijdrage kunnen leveren. MUZIEK.

0: En dat was Oscar Harris met Try a Little Love. En dan nu een onderwerp, ja, ik vind het een fantastische paardensport is het zelfs officieel. En dit naar aanleiding van een artikel in de Stentor van Vera de Vries van 19 augustus kwamen wij tegen. Rita van Straten reist 2346 kilometer naar het WK in Spanje. En voor mensen die denken, doet ze dat dan op haar paard? Nee. Rita, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een bijzondere tak van sport doe jij in de paardenwereld. Working equitation, spreek ik het goed uit zo?
1: Ja, spreek je goed uit, klopt helemaal.
0: Ja, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen eigenlijk?
1: Nou, ik ben van huis uit eigenlijk, vroeger heb ik veel gesprongen, gecrossed, een paar milletjes gereden. De laatste jaren met een manege bedrijf weinig gereden, dus alleen dressuur gereden.
0: Ja.
1: En sinds mijn dochter het bedrijf overgenomen heb ik wat meer tijd om zelf leren wat te doen.
0: Ja.
1: En in de coronatijd kwam ik erachter dat ook Working Equitation was. Ik ben er een beetje in gaan verdiepen.
0: Ja.
1: En rustig aan begonnen, een jaar of 4, 5 geleden. En het is een hele mooie tak van sport. Je rijdt een dressuurproef. Je moet je paard best vrij goed voor elkaar hebben. Dat je echt wel een combinatie bent. Je rijdt een dressuurproef. En je moet de tweede dag rijden in een trail. Dat is een heel parcours met allerlei obstakels. Een brug waar je overheen moet. Je moet slalom rijden. Achterwaarts ergens tussendoor. Ringsteken. Van allerlei opdrachten. Het komt eigenlijk uit Portugal, Spanje.
0: Ja.
1: Waar de boeren altijd op de hand werken met de paarden. Die moesten een hek open kunnen doen. Die moesten het veeveren verdrijven. Die moesten achterwaarts ergens tussendoor. Dus daar komt de sport eigenlijk vandaan. Het is op 4 onderdelen. Dus we hadden de dressuur, de stijltrail, dan moet alles heel netjes gebeuren, heel precies. En de speedtrail, dan ga je vol gas zo snel mogelijk alle obstakels nemen. En dan de laatste dag is het rundewerk.
0: Die laatste, die intrigeert mij vooral. Want we kennen wel een beetje vanuit ik noem het dan maar even de countrystaal, die paarden die met een noodgang ergens naartoe worden gejaagd, vooruit, achteruit. Maar dat doen jullie niet, hè?
1: Nee, dat doen wij niet. We hebben wel die derde dag in de speedtrail, heb je wel een heel parcours af te leggen.
0: Ja.
1: En dan tussendoor probeer je zoveel mogelijk snelheid te maken. Dan gaat het wel om snelheid, maar ook om al je obstakels goed te doen.
0: Ja.
1: Maar het is heel veel op vertrouwen van je paard. Je paard moet over een brug heen. Hij moet door een cirkel van 6 meter, moet je doorheen rijden. Paard staat in het midden. Ja, of in het buitenland zetten ze van zijn schaap erin, maar dat doen wij niet. Of een bak met water of gekke dingen waar hij omheen moet lopen. Dus paard moet je wel volledig vertrouwen om dan al die obstakels te nemen.
0: Ja, en dan dat runderwerk, want dat is toch wel een speciaal iets. Dat kennen we volgens mij vanuit de hondensport ook, of niet?
1: Ja, nou met de honden denk ik niet. Wij hebben dan bij ons, in Nederland doen we het heel weinig, in het buitenland doen ze het meer, maar dan hebben we gewoon 10 of 12 koeien lopen er in een rijbaan, een grote bak. En dan ben je met 4 ruiters, in het midden is een lange lijn en die koeien staan aan 1 kant. En jij moet met jouw paard bijvoorbeeld nummer 3 ergens tussenuit zien te krijgen, heel rustig aan, dat je hard gaat rijden en al die koeien verdwenen. Dus die ene koe die probeer je er tussenuit te sturen en jouw paard krijgt op een gegeven moment ook in de gaten hoe dat werkt. Die van mij vindt een heel leuk spelletje. En dan gaat die koe, die moet je van de andere koeien afzien te zonderen, helemaal naar de andere kant van de bak.
0: Ja.
1: En zodra die over een bepaalde lijn is, mogen een aantal ruiters van jouw team die mogen helpen om die koe met z'n 2 of met z'n 3 in een pen te krijgen.
0: Oké.
1: En als je helemaal aan de andere kant van de baan is, zodra dat klaar is, dan mag hij weer terug naar zijn vriendjes.
0: Nee, weer terug naar zijn vriendjes. Je zegt, het is een uitdaging voor het paard om dat te doen. Betekent het dat hij dan eigenlijk functioneert in een vreemde omgeving? Of wat maakt het zo bijzonder dat hij dat wil doen?
1: Nou ja, de eerste keer dat mijn paard bij koeien in een baan kwam, vond ik het heel spannend. We hebben een training gehad bij Tom Duivenvoorde. En dan rij je met 4 ruiters naast elkaar, stap je er heel rustig tussendoor, zodat het paard een beetje in de gaten krijgt hoe dat allemaal werkt, dat je een beetje vertrouwd raakt met de koeien. En daarna ga je eens een keer alleen er tussendoor, eens een keer kijken hoe die dat oppakt. En heel rustig ga je achter een koe aanstappen. En in het begin vindt een paard het best wel spannend, vooral als ze het nooit gedaan hebben. Maar als zo'n paard in de gaten krijgt, als een koe gaat lopen, dan drukken noemen ze dat, dan druk je eigenlijk die koe een beetje uit de kudde. Ja. En als dat in de gaten hebben, ja, dan gaat het hartstikke leuk. Die van mij, die heeft er heel veel plezier in. En ik ook trouwens.
0: Maar zeg, laat je zie je als een soort zoutzak op en dan ik een koe wel ergens. Nee, toch hoop ik.
1: Nee, het is wel bijzonder. Je kan een koe lezen. Je moet heel erg goed kijken van waar gaat die heen. Want die koeien zijn ook heel slim, hoor.
0: Ja, hè?
1: Die kunnen ook zo verdwenen. Maar het is vooral goed kijken waar die heen gaat. En op tijd met je paard naar links of naar rechts, ook opzij of een pas achterwaarts. Ja. om hem bij te blijven.
0: Was je eigenlijk verrast dat je paard zo goed wilde werken? Want ik begreep een beetje dat je thuis kwam met dit paard, dat hij nogal schrikachtig was, dus niet zo makkelijk.
1: Nee. Toen ik haar kocht, ik had een ongeluk gehad met mijn andere paard en de tijd niet kunnen rijden. En toen heb ik dacht, mam, je koopt me een lekker doorgereden paard. Ik zei, oké, dus ik ben gaan kijken. Maar ja, doorgereden paarden valt tegen. Heel veel paarden, die zijn toch niet zo fijn gereden. Dus eindelijk kwam ik met een driejarige thuis die heel bang was, alles spannend vond. Maar ik heb haar nu 10 jaar en ik heb een super fijn paard. En alles is heel rustig opgebouwd.
0: Ja.
1: Dus met heel veel beleid en heel veel rust. Het is een fantastisch paard.
0: Ja. Je zei al, ja, ik heb een beetje georiënteerd. Je bent al toch wel, mag ik dat zeggen, een beetje op leeftijd, toch?
1: Ja, ik ben 68. De oudste van het team.
0: Ja.
1: Zolang ik het nog goed doe, kan ik nog mee kan komen, blijf ik het doen.
0: Ja.
1: Als het niet meer uitziet, dan is het voor mij ook klaar. Dan ga ik lekker bosritjes maken of zo. Maar goed, zover is het nog niet.
0: Ja, even, je hebt echt jaren bij druk geweest met de manege. En daar zat ook nog een belangrijk deel bij, vind ik ook altijd mooi om te zien. Namelijk de mensen met een beperking de gelegenheid geven om te genieten van de paardensport. Voor deze mensen ook heel belangrijk, hè? Toch?
1: Heel belangrijk. En zeker, het is sowieso voor die mensen al een uitje als ze met de bus op weg gaan vanuit de inrichting of het huis waar ze wonen.
0: Ja.
1: En de contact met de paarden is voor die mensen erg belangrijk.
0: Ja, en dus toch, zoals ik al zei, ik kom regelmatig op de manege. En bepaalde cliënten zie je dan terug. En dan zie je toch ook nog wel steeds voortgang. Ik blijf dat toch wel fascinerend vinden altijd, wat dat betreft. Dus,
1: Nee, er zijn mensen die alleen maar rondjes stappen, die weinig kunnen, maar die toch genieten van de beweging van een paard. Die zitten, er zijn ook veel mensen die niet kunnen lopen, die in een rolstoel zitten. En op zo'n paard, ja, dan ben je toch een beetje het idee dat je zelf dat je voortbeweegt zonder dat je in zo'n stoel zit. En dat, dat is gewoon heel... En contact met paarden is gewoon heel belangrijk voor de mensen.
0: En nou ga je naar het WK. Want ook gelukkig in jullie sport zijn er gradaties kennelijk, zeg ik dan maar even. 2.500 kilometer. Hoe gaat dat met... Even kijken, hoe heet ze ook alweer? Ilanda.
1: Oh, Ilanda, ja.
0: Hoe gaat dat?
1: Ja, nee, we hebben... vorig jaar zei ik van, nou, dat ga ik doen, het veel te ver. En maar uiteindelijk met heel veel mensen erover gehad dat het, als het goed geregeld is, best te doen is. Dus we hebben nu een transporteur met een grote vrachtwagen met ventilatoren erin. De paarden die krijgen om de zoveel uur staan ze stil, krijgen ze te eten en te drinken. Hooinetten hangen erin, dus het is super geregeld. En ze reizen nu 's nachts. Ze zijn gisterenmiddag hebben de paarden gebracht en dan worden ze gekeurd door de NVWA. En als dat allemaal oké is, dan zijn ze gisteren om nu of 7:30 zijn ze vertrokken.
0: Oké.
1: En dan rijden ze in de nacht.
0: Je zegt een keuring door de NVWA. Waarom?
1: Ja.
0: Neemt toch aan
1: dat
0: je niet...
1: Omdat je met de paarden naar het buitenland gaat. Ook als je naar België of Duitsland wil, moeten die paarden gekeurd worden. Dat ze gezond zijn, dat ze niet ziektes bij zich hebben als ze naar het buitenland gaan.
0: Oh, oké. En dan gelden er ook nog weer speciale spelregels per land? Of niet?
1: Ja, ik denk de meeste landen wel hetzelfde. Ik heb me daar niet zo in verdiept. Hoor. Ik heb me alleen maar verdiept in hetgene waar wij mee bezig zijn nu.
0: Als ze er maar een handtekening onder zetten. Ja, nee, ik begrijp het ook wel. Ja,
1: er zijn zoveel regeltjes. Dus,
0: ja, precies. Hey, hoe groot is het team waarmee jullie daar naartoe gaan?
1: We gaan met 4 ruiters heen.
0: 4 ruiters. En dan is er een soort, zeg maar, punten verdienen en dan... Als het op enig moment opgeteld, dan ben je de hoogste en dan heb je gewonnen.
1: Ja, nou, ik rij al sinds vorig jaar mei mee met het kader. Dat zijn de ruiters die met de masters eigenlijk. Dat zijn de ruiters die allemaal eenhandig sturen. En ik reed toen nog in klasse 3. En ik denk, nou, als ik met hun meegetraind, mag ik heel veel van leren van die mensen.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk mijn insteek. En niet om naar een WK te gaan of om een hoop wedstrijden te rijden.
0: Ja.
1: Dus, maar goed, in januari ben ik voor de eerste keer in de masters gestart om eens te kijken hoe het ging. En toen heb ik eigenlijk mijn scores gehaald om mee te mogen naar het WK. En door gewoon in het team door blijven trainen. Uiteindelijk is een van de ruiters is voor Italië gaan rijden. En een van de ruiters heeft zijn scores nog niet gehaald. En wij zijn met z'n vieren zijn we uiteindelijk zover dat we dat heen mochten.
0: Ja. Je zei, omdat ze met één hand rijden, dat is nog een extra handicap, zeg ik dan maar bijna. Maar
1: ja.
0: Dat is toch ook
1: best
0: lastig. Ik heb ooit nog het basisdiplomaatje op zo'n bok gehaald met zo'n karretje. Dan vond ik het ook al knap ingewikkeld. Maar dat valt niet mee om hem dan goed te sturen, toch? Dat is veel,
1: dat is heel,
0: veel
1: knieënwerk,
0: toch?
1: Ja, met je gewicht rij je wel en je rijdt eenhandig en je moet gewoon ja toch je paard wel vrij goed voor elkaar hebben. Ik vind dat het begin vond ik heel erg moeilijk.
0: Ja.
1: En je wordt er langzamer, word je er iets gedrevener in om het te doen. Want je andere hand heb je nodig om ja je hek open te maken, de obstakels te doen.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: En je mag het absoluut niet je teugel vastpakken voor je sturende hand. Dus met je stuurt met links. En met je rechterhand moet je de obstakel doen. Je mag wel aan de achterkant je teugel een keer wat korter maken.
0: Ja.
1: Maar je mag niet zodra je je hand voor je stuurhand plaatst waar je mee stuurt, dan kun je vertrekken. Dan ben je gedisqualificeerd. Dus ze zijn er best nog wel streng aan hoor.
0: Ja. Wat een boeiende sport zeg. Waarom horen wij daar niet zoveel van? Waarom horen wij niet zoveel van deze sport in Nederland?
1: Ik denk dat het niet zo bekend is nog in Nederland. Ik ken wat mensen die het al wel bijna 10 jaar doen. Die zitten ook in team.
0: Ja.
1: Maar het is een sport die erg aan het opkomen is. En je kunt in de klasse 0 kun je beginnen. Dus dat is heel laagdrempelig. En dan hoef je alleen, dan rij je een dressuurproef en een trail met een aantal obstakels. En dat bouwt zich zo steeds wat moeilijker op.
0: Ik ga maar eens een ernstig gesprek met mijn kleindochter houden, denk ik.
1: Ik zou het doen. Het is echt heel leuk. En
0: die zit nog een beetje aan het begin van de carrière, zeg ik altijd maar.
1: Ja.
0: Het spreekt mij wel aan. Vooral ook de rust die uitgaat van dit type sport, zou ik maar zeggen. Er zit wel een snelheidselement in, maar vooral dat runderwerk, dat vind ik altijd... dat is altijd heel
1: samenwerken.
0: Ja, wat leuk zeg. Hey, Rita, je gaat vanmiddag ook die kant op. Uiteraard gaan jullie met z'n allen met een privévliegtuig, want dat is paardensport, hè? Alles gaat...
1: privévliegtuig. En mijn chauffeur brengt me heen.
0: Nee,
1: we gaan vanavond naar Schiphol en morgenochtend om 6 uur dan vliegen we naar die kant. En dan, als het goed is, komen zondagochtend de paarden aan.
0: Oh ja, kijk aan.
1: En dan wordt het uitladen en spullen allemaal op zijn plek brengen.
0: Ja.
1: Installeren, eens kijken hoe het er allemaal uitziet. Dus het is wel een hele avontuur.
0: Ja. Hebben we nog iets niet behandeld waarvan je zegt, dat is toch wel goed om te weten voor mensen?
1: Ik denk dat we heel veel hebben gehad. Ik denk dat iedereen moet gaan verdiepen wat voor sport het is. En ik denk dat het wel een hele mooie tak van sport is om mee aan de gang te gaan. En alles zit erin.
0: Ja. Hey, Rita, voor mij nog dan afsluitend de vraag aan jou. Was dit interview te lang?
1: Nee. ik hou er sowieso niet van om in de belangstelling te staan. Dus ik
0: nee, maar dat hoort er dan bij om een sport te promoten. Zal dat toch wel moeten. Nee, ik vond het ook vooral informatief. Dank je wel dat je tijd en gelegenheid had op deze drukke dag om ons even daarover bij te praten. En misschien een oproep aan mensen die toch bezig zijn, ook in de paardensport. Kijk eens een keer naar de Working Equitation. Ja, sommige woorden willen uiteindelijk toch ook niet lukken, al heb ik er 6 keer op geoefend, maar het is wat het is. Ik wens jullie heel veel succes. Ik hoop dat ik ergens mag lezen, dan wel laat het ons weten dat er dikke bekers mee naar huis komen.
1: En, dat verwachten we niet, want dan gaan de Spanjaarden, de Portugees. we gaan er gewoon een hele mooie wedstrijd van maken.
0: Ik hoorde vanmorgen dat ook iemand die aan het tennissen was, onverwacht iemand vanaf de 70ste plaats was, geloof ik, de 6e eruit geknikkerd heeft ergens in het toernooi. Dus alles is mogelijk.
1: We gaan ervoor.
0: Okay. Hey, Rita, veel plezier en dank je wel voor je tijd. Hè?
1: Ja hoor, dank je.
0: Doeg.

Ja, en er stond namelijk bij Rita dat, ja, dat zei ze ook. Ik hou niet zo van interviews op de voorgrond. Maar ja, als je toch een sport wil promoten, zul je daar toch wat voor moeten doen. Ik praat wat over de muziek heen, niet gebruikelijk. Maar ja, dat heb je dan als een gesprek toch wat langer wordt dan verwacht. Wat hadden we in dit uur? Het wijncollectief IJsselvallei presenteert De Oogst. Lute Paulussen, die nu nog de eigenaar was van Ludiek Wijnen, gaat over in een wijncollectief IJsselvallei. En op 19 september bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de wijngaard Victor op de Lage Steenweg in Deventer. En we spraken net met Rita van Straten over een prachtige deel van de paardensport, namelijk Working Equitation. Daar is gelukkig een website van, Working Equitation Holland.nl. En daar kunt u meer informatie vinden over deze tak van sport in de paardensport. We wensen het team natuurlijk heel veel succes op het WK in Spanje. Morgen zijn we er weer van live van 10 tot 1. Ik werd gecorrigeerd op mijn vingertjes getikt. Dat het niet tot 2 was, maar tot 1. En wij zijn te zien en te horen vanaf het HW Jordensweg bij de Boerenmarkt en de Koeienkeuring. Tot zover denk ik een beetje de informatie en de berichten. Ik dank Herman weer voor het voorbereidende werk. Jan voor de muzieklijst die mij weer ter beschikking werd gesteld. En ik hoop u volgende week weer te treffen bij Brunch. Hetende de editie Brummen Forst. Wat mij betreft, mijn naam is Gert Voekens en ik heb het weer graag voor u gedaan. Tot volgende week.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de Arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: daar gaat hij weer. Elke zaterdag tussen 7 en 9 uur. Weekend Beats hier bij Radio 794.
1: Ja, het is 6 september en we zijn weer zover. We gaan weer een aflevering maken van de Weekend Beats. En jullie favoriete radio op de zaterdagavond tussen 7 en 9. En wat gaan we vandaag doen? Ja, we gaan weer een aantal dingen doen. Maar voordat we dat gaan... Je kijkt er heel moeilijk bij.
2: Is dat zo?
1: Joost is er weer. Yeah!
2: Door de spanning komt dat. Ik ben natuurlijk als sidekick er even tussenuit geweest.
1: Ja.
2: Maar dat had met name te maken eigenlijk met de betalingen bij de omroep.
1: Ja.
2: Liep al een beetje achter, dus...
1: Was dat de reden?
2: Ja, toen heb ik op een gegeven moment besloten van... jongens, op deze manier werkt het niet. Ik bedoel, boodschappenpakket was hartstikke leuk wat ik op een gegeven moment kreeg.
1: Ja? Maar wacht even. Heb jij een boodschappenpakket gekregen?
2: Ja, dat wist je toch?
1: Nee, dat wist ik helemaal niet.
2: Dat heb ik in een van de uitzendingen verteld.
1: Ja, de vorige keer, maar de laatste keer ook weer.
2: Op een gegeven moment liep het dus allemaal achter. En ik denk, ik krijg maar niks meer. En toen heb ik op een gegeven moment besloten van... jongens, dan hoeft het op deze manier even niet.
1: Maar wat doe ik dan fout? Want ik krijg geen boodschappenpakket.
2: Ik weet het niet. Toch een verschil van kwaliteit, denk ik. Maar de lucht is geklaard.
1: En, je bent er weer.
2: De lucht is geklaard en ik ben er weer. Ja,
1: ja. Dus wat is er nu afgesproken met tussen Gert en jou?
2: Ja, dat het voorlopig alles weer geheel volgens planning wordt bezorgd.
1: Ja.
2: Dus, en nu komen er ook lekkernijen bij van de lokale ondernemers hier in Vaassen.
1: Oeh, ja,
2: dus
1: die je het daarover hebt.
2: Wordt smullen.
1: Ja, ik heb een app sinds kort geïnstalleerd op mijn telefoon.
2: WhatsApp?
1: Nee, die had ik al een tijdje.
2: Oh, jawel.
1: Maar het is een app dat je kan zien welke zuivelproducten er in de boerderijen worden verkocht hier om Vaassen heen. Maar ook om Apeldoorn heen, of om Brummen, of om... Maakt niet uit waar je zit. En dat is kwalitatief beter voedsel dan zeg maar bij een AH of bij een Jumbo
2: en alleen
1: of een
2: Deka.
1: Of eieren, honing, vlees.
2: Oh, dus meer dan zuivel.
1: Ja, oké, meer dan zuivel. Maar alles wat zeg maar van een boer komt. Dus daar gaan we morgen even naartoe. En dan gaan we kijken of we wat eitjes kunnen halen. Dat is een goede vraag.
2: Ik bedoel, dat willen de luisteraars natuurlijk ook weten natuurlijk.
1: Dat zeker weten.
2: Maar je hebt je telefoon niet bij de hand.
1: Nou, dat doen we zo meteen even. Laten we de show eerst eventjes openen. En dat doen we met drie hele leuke platen. En zullen we daarna gewoon even verder praten?
2: Lijkt me goed.
1: Oké, laten we de show openen.

0: weekend is compleet.
1: En we maken het weekend nog compleet met drie hartstikke mooie nummers. Blessing, die staat op nummer 1 van de top 40 momenteel, Calvin Harris. We Become One van Faithless. En we sluiten af, datgene wat wij deze twee uur gaan doen is Let Me Entertain You van Robbie Williams.

0: die dan weer? TikTok-toppers.
1: Ja, nadat we dit geweld hebben gehoord van Let Me Entertain You van Robbie Williams... is het weer tijd voor de TikTok-toppers. En ja, natuurlijk... oh, dat voelt zo vertrouwd, Joost, je mag weer. Oh, sorry, ik heb
2: je microfoon. Ik ben hem niet te horen. Ja, je moet echt weer wennen aan het feit dat ik er weer ben,
1: Ja, je maakt me een beetje nerveus. Zo'n professional die naast je zit, dat...
2: Dat zal.
1: Ja. Hey, maar vertel.
2: Je hebt natuurlijk vorige week natuurlijk ook wel weer genoten, hè, van de TikTok-toppers.
1: Ja, toen hebben we hem opgenomen.
2: Weet je nog welke platen erin zaten?
1: Ja, dat weet ik nog wel. Dat zijn namelijk de volgende nummers.
2: Dat lees je nu even voor, hè?
1: Voor de luisteraar. Van Luna.
2: En Rousseau.
1: Oh ja. Marco Schuitmaker, Snelle Jelle. En de jongens van de stad, Kraantje Papi, inderdaad.
2: Ja, dat waren ze, ja.
1: Dat is niet mijn genre muziek. Dus vandaar dat ik het even moet voorlezen. Dus, ja. Maar ik vind het leuk dat het erin zit. Want ik weet gewoon dat onze luisteraars... Hij staat een beetje hard, denk ik. Dat onze luisteraars daar wel heel erg groot fan van zijn. En dat kon ik ook merken aan de WhatsApp. Want tegenwoordig hebben we ook een WhatsApp-nummer erop zitten. Die zeiden van, joh, we hebben geluisterd naar je programma. En die drie Nederlandstalige nummers. Echt fantastisch. Wat is die Joost? Wat voor kwaliteit heeft hij in zich?
3: Je hoeft niet allemaal te gaan overdrijven natuurlijk, Patrick. Maar het is leuk dat het gewaardeerd wordt.
1: Ja, dat is zeker gewaardeerd.
3: En dan hebben we ook deze week weer drie nieuwe platen. Hè? Dus doe ze eerst even willekeurige volgorde alle drie. Dat zijn Snelle met Oost-West Thuisbest.
1: Oh, maar die hebben wij al gedraaid in de top of een flop.
3: Heb ik niet gehoord.
1: Oh, en van tweede uur. Ja, leuk. Leuk dat je dat...
3: Die hebben we al gedraaid in de tweede... Dit is toch het eerste uur?
1: Wel, maar een tweede uur van vorige uitzending. Daar kun je uit kiezen wat een top is of een flop. Dus,
3: en wat vonden de mensen daarvan?
1: Ja, dat ga ik niet zeggen. Maar het feit dat jij dat noemt nu... zegt wel iets over de kwaliteit van het nummer.
3: Want als de mensen allemaal zeggen dat het een flop is...
1: Ja, dat kan ook. Ja. Dat heb ik nu zelf niet even besproken, denk ik.
3: En dan hebben we natuurlijk ook nog Frans Bauer en Django Wagner. Die hebben de handen ineengeslagen voor Heb jij al genoten?
1: Ik wel, jij ook.
3: Dat is natuurlijk ook een wereldplaat.
1: Ja.
3: En dan hebben we nog Likke Peep met Carolien. Dus dat zijn de drie platen van deze week. Ik weet niet in welke volgorde jij ze neer hebt gezet.
1: In deze volgorde.
3: Ja, dus we beginnen zo met Snelle. Die zat ook al inderdaad vorige week in de top of flop.
1: Ja.
3: Nou, laten we daar maar mee starten. Ik hoef niet meer te introduceren, denk ik.
1: Nee, dat hoeft niet meer, want dat heb je al twee keer gedaan. Dus laten we luisteren naar... Hoe heet je?
3: Snelle.
4: Ik dacht dat het hier lag. Ik dacht dat ik hier moest zijn. Maar als ik het hier blijf zoeken...

0: Dat was zeker,
1: ik doe er weer niet mee, neem ik al.
0: Nee, ik ook niet. Ik had hem ook uitgedaan voor mezelf. Dus, maar O6 thuis best.
1: Ja, van?
0: Ja, van sneller.
1: Ja, van sneller. Ja.
0: En had je nog de vorige keer een geintje over dat het zeg maar zo'n ontbijtkoek was van die je in elke supermarkt kan
1: vinden? Nee, dat was de plaats van Malke Schoutmaker Snelle Jelle.
0: Oh, dat was die andere snelle. Ja.
1: Dat was gerefereerd naar die bekende ontbijtkoek. Ja, maar goed, ja. Laten we even bij
0: de les blijven.
1: Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja, die volgende plaat die we klaar hebben staan, dat vond jij een hele leuke plaat, hè?
0: Ja, dat vond ik een hele leuke plaat. Vorige keer hebben we namelijk Frans Bauer, als je geluisterd had, van Doe Hast van Rammstein. Ja,
1: van Rammstein, die cover die hij had.
0: Die cover had. En bij wie heeft hij dat gezongen, weet je dat?
1: Bij Giel Beelen in de uitzending.
0: Heel goed. Ja. Misschien dat ze die zometeen ook nog even draaien in de uitzending. Dat vind ik wel leuk. Dus een goede herhaling. Ja, dat was. Je kunt het terugvinden op YouTube.
1: Ja.
0: En dan zie je ook hoeveel plezier ze hadden met elkaar.
1: Het was heel leuk om te zien, inderdaad. Ja.
0: Maar dit is een ander nummer.
1: Ja, nu heeft hij de hand in één geslagen samen met Django Wagner. Ja, dat is natuurlijk een duo. Dan weet je al dat het een goede plaat gaat worden. Dus op TikTok enorm populair. Dus ik dacht, die mag natuurlijk dan niet ontbreken in de TikTok-toppers. Dus ik zou zeggen, hier zijn Django Wagner, Frans Bauer met...
0: Heb je al...

0: Nou, ik zou ook nooit een feestje overslaan als die er was. Want feestjes zijn altijd gezellig. Altijd gezellige mensen en... hoop alcohol, hoop bier, maar
1: is dat
0: ook
1: zo?
0: Zonder alcohol kun je lol hebben.
1: Jij dronk toch alcoholvrij nog?
0: Ja, ik nog wel, ja. Ja, ja. Want er zijn heel veel mensen die dat niet doen.
2: Nee, dat is waar. Hier maar, in de regio
0: oh, aan de andere kant, heb je het gehoord op het studentenfeestje in Groningen, geloof ik, konden ze kiezen tussen twee dingen. Een spelletjesmiddag met geen alcohol of een kroegentocht. Weet je waar de meesten voor kozen?
2: Ja, dat, als een nieuwtje brengt, dan zal het voor die spelletjes...
0: Ze hebben voor de spelletjesmiddag gekozen, zonder alcohol. Ja, steeds meer studenten die kiezen voor alcoholvrij. Ja, dat vind ik
2: wel... Nou, dat denk ik in bepaalde contraien. Ik denk dat hier in de buurt, de regionen, als volgend jaar het Emsterfeest alcoholvrij is, komt er niemand meer.
0: Nee, denk ik niet.
2: Nee. Dan heeft het geen voortbestaan in elk geval, want er komt er te weinig geld binnen. En gaat het failliet.
0: Oké. Hey, het derde nummer gaat over een ex-vriendin van mij, geloof ik.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik denk het wel. Die heet ook zo.
1: Oh, Caroline ook?
0: Ja, Caroline.
1: Ja, het is
0: Caroline,
1: hartstikke leuk.
0: Als je luistert.
2: Ja, ik denk het wel. Die luistert zeker. Het hele leuke hiervan, als je dan over tentfeest hebt. In Volendam hebben ze ook altijd een heel bekend feest. Dat is altijd de Volendammer Kermis. Daar kwam vorig jaar een enorme hit uit voort. Dat was Sven Verstegen met Blikkendag. Nou, dat nummer, dat wordt natuurlijk nu elk feest hier in de buurt wordt dat tegenwoordig wordt dat gedraaid. Likkepep die heeft nu bedacht van goh, we moeten weer een nieuw nummer leven inblazen. Dus die komen nu met Caroline. En dat is eigenlijk dus de opvolger van Blikkendag op de kermis. En ook daarmee hopen ze aan te drukken weer zo'n grote hit op TikTok te krijgen. Zoals Sven Verstegen. Laten we kijken of dat gaat lukken.
0: Nou, zeker weten, Caroline. En die wordt gezongen door Likkepep.
2: Ja, een bijzondere naam is het.
0: Zeker.

0: wat een leuk nummer. Je zoekt ze wel uit. Hoe vind je nou dit soort pareltjes? Hoe doe je dat nou? Dat weten de mensen best wel weten. Want Henk uit Veessen, dat is niet Vaassen, maar dat is net...
1: Veessen, ja, ik ken het.
0: Ja, je kent wel.
1: Hey, ja.
0: Ja, Henk die vroeg zich af van, maar hoe doet Joost dat nou? Hoe maak jij nou dit soort selecties?
1: Nou ja, dat is natuurlijk ten eerste heel wat van die muzikanten natuurlijk volgen op sociale media.
0: Yeah.
1: Daarmee ben je natuurlijk meteen betrokken bij de eerste lijn wanneer ze die platen uit gaan brengen. Dan luisteren en dan kijken wat er allemaal voorbij komt. Maar je moet zeggen, het is, bij sommige artiesten weet je vaak wel dat je een beetje goed zit. En bij anderen moet je weer wat verder zoeken eigenlijk om iets te vinden.
0: Yeah. Dus, ja, nou, hartstikke mooi, man.
1: Ik denk dat hij niks helderder is geworden, maar...
0: Laat mij even weten of je hier wat aan hebt.
1: Ja.
0: En zo niet, ja, neem het gewoon ter kennisgeving gewoon aan.
1: Ja, en kom anders gerust een keer langs, dan laat ik het je zien.
0: Ja, want vorige keer hebben we Iris hier op bezoek gehad.
1: Ja.
0: Dat was zo'n luisteraar.
1: Ja, heb ik aan geluisterd.
0: Heb ik naar geluisterd, ja. Mooi verhaal was dat.
1: Mooi verhaal.
0: Van haar open met een hele goede plaats eronder door. Dus dat was erg mooi. We gaan nu door naar ons volgende item. En dat is William. En William heeft voor ons...
1: Oh, dat is leuk.
0: De plekken waar het feest is, waar de festijnen zijn en waar de bier gedronken
1: wordt. Oh, dat is leuk.
0: Dus op naar William.

0: William, het is niet je eerste keer, geloof ik, dat je in de uitzending bent. Dus er is nog een soort van de jingletje daarvoor, zo'n fiddetje voor jou.
1: Ja, nou, ik was in ieder geval in de kippenbij, zeg maar.
0: Ja, was er heel snel bij. Ja, hartstikke mooi. Dat is helemaal niet erg, hoor. Dus welkom, William, in de uitzending. En je hebt weer voor ons een aantal items uit de regio gepakt. Waar mensen die de luisteraar kan naartoe kan gaan deze week. Hè? Want het is niet alleen maar maandag tot met vrijdag, maar ook volgend weekend. Want wij zenden uit op zaterdag. Ja, en dan wordt het altijd wat lastiger. Dus ook voor het weekend, wat heb je voor ons?
1: Nou, we hebben aan de lijn hebben we Erika Hortinga. En die doet samen met Visit Heerde het Pontje Rock organiseren. Dus welkom, Erika.
0: Het Pontje Rock.
2: Ja, rondje Pontje Rock is dat.
1: Kijk. Dus wat houdt het Pontje Rock in voor de luisteraars?
2: Ja, precies. Ja. Pontjes is er dus in. Dus je mag met twee pontjes over de IJssel en weer terug. En dan maak je dus een rondje op de fiets. Maar ondertussen hoor je dus rock of blues, country. Ja, kan eigenlijk best wel van alles zijn. Maar we zoeken eigenlijk wel vaak een band met een gitaar. En dat is op 5 plekken. Dus nou, in onze gemeente Heerde is dat Feesten, Bats aan de IJssel bij de Molen. Dat is een plek. En dan koop je een strippenkaart. Of die heb je al gekocht in de webshop van visitheerde.com. En met die strippenkaart krijg je dus live muziek, maar ook een drankje. Ja. En dan ga je vervolgens met je strippenkaart naar de pont. En dan mag je gratis mee. En dan ga je naar de volgende locatie in Weijen. En zo maak je een ronde. Weijen, Den Uyl, Olst, Delsum. Je mag zelf weten waar je begint. Je mag ook rechtsom, linksom fietsen.
0: Hé, maar Erika, even wat anders, hè. Maar hoe ga ik op de fiets en hoe krijg ik dan rock te horen? Hoe kun je dat combineren met elkaar?
2: Oh ja, nou, je stopt natuurlijk bij die horecalocaties. En daar zijn podia. En daar zijn optredens. Dus vanaf 11 uur is er muziek op alle locaties.
1: Maar je gaf net even aan van die strippenkaart online. Maar die kun je die niet ter plekke kopen als je op de zondag zelf zou gaan fietsen?
2: Ja, dat kan ook. We hebben een voorverkoop online alleen. Dan is je €20. Maar als je denkt, ik wacht het weer af. Of, nou ja, dan is je €22,50. En dan kan je dan zaterdag of zondag kan je dat bij die locatie kopen. Ja, als je al in de buurt bent op zaterdag, maar anders gewoon op zondag. Als je start, kan je hem gewoon al kopen. Waar je start, kan je hem gewoon kopen. Ja. Oh, en dit jaar hebben we een gratis strippenkaart voor kinderen.
0: Oh, ja, maar die is wel heel belangrijk. En dat betekent dus dat kinderen tot en met welke leeftijd is dat?
2: Ja, tot 12 jaar. Mm-hmm. Dan, dus de basisschoolleeftijd, want we zagen gewoon wel dat er vooral wat oudere doelgroep meeging. Maar ik dacht, ja, die zeg maar mensen van mijn leeftijd, hè, tussen 30 en 50, die mis ik nog een beetje. En ik dacht, misschien komt dat ook omdat ze dan hun kinderen eigenlijk mee zouden willen nemen. Maar kinderen vinden 5 keer muziek misschien wat saai. Maar dan hebben we ervoor gezorgd dat op elke locatie iets leuks is voor kinderen. Bijvoorbeeld een springkussen of wat anders te doen. En dat zij met hun strippenkaart een verrassing krijgen.
0: Erika, ik heb nog niet meegemaakt dat je de complete zendtijd van William vol heb gepraat. Gefeliciteerd.
1: Keurig, hè?
0: Dus, William, dank je wel voor jouw bijdrage. Dat was het in zijn totaliteit. Ja, sorry William, het is nu klaar. We gaan nu door naar het volgende nummer.
2: Nee, nou, dat was knippen, jongen.
1: Dat was helemaal goed. Ja, helemaal prima, toch?
0: Nou, Erika, hartstikke
2: leuk. Nou, misschien moet ik mijn eigen item. Sorry. Ja,
0: nee, ik zou zeggen van allemaal naar Pontje Rock. En nog één keer de website, Erika.
2: Visitheerde.com.
0: Oké, helemaal goed.
2: / evenementen, rondje Pontje Rock.
0: Rondje Pontje Rock, / evenementen. Dus top, dankjewel, Erika. Goed, William, dan is er nog heel weinig tijd voor jou.

0: open huis. Dus,
1: oh, mooi.
0: En het is aan de Zanden 57B te Teuge.
1: Ja, ja, bij Teuge. Inderdaad, dus, ja, vliegtuig kijken. Ja, ik vind, ja,
0: kan niet mis.
1: Ik vind het zelf wel leuk. Ik ben zelf, ik ben zelf piloot van zo'n klein toestelletje. En het is niks zo mooi om in zo'n toestel te stappen en dan echt op te stijgen en dan één te zijn met je toestel in de lucht. Dat is echt grandioos. Dat is echt heel mooi. Dus,
0: echt maar, geweldig.
1: Ja. Hey, heb je het nog meer voor ons?
0: Ja, de laatste, dat is touwtrekken over de Voorsterbeek.
1: Oh.
0: Dat was in de jaren 70 was het eigenlijk een traditie daar. En daar hebben ze eigenlijk nu weer een nieuw leven in geblazen.
1: Ja.
0: En dat is niet alleen touwtrekken, maar ook een gat graven van 1 vierkante meter en dan zo diep mogelijk in een korte tijd.
1: Ja, maar waarom zou je
0: een vlotte, teams gaan daar bezig.
1: Waarom zou je dan eigenlijk... Wacht even, doen we even anders. Wacht even.
0: Oh, sorry.
1: Waarom zou jij dan een gat gaan graven omdat het gewoon leuk is?
0: Ja, het is eigenlijk de competitie en dan gewoon een uitdaging van... joh, in een korte tijd zo gauw mogelijk een diep gat graven.
1: Ja.
0: En dan kun je een prijs winnen. Daar staat ook een jury bij en zo. Ja. Dus die gaan echt wel opletten van wat er gebeurt. Dus,
1: ja.
0: Het is een korte tijd, dus je kunt nooit zo heel diep gaan graven natuurlijk.
1: Nou, ik dank jou heel erg hartelijk, William, voor jouw bijdrage weer. En Erika natuurlijk ook. En misschien is het wel handig dat jullie een team gaan vormen samen. Hoe vind je dat?
0: Nou, dat is niet verkeerd. Dat Visiteer organiseert nogal veel dingen. Dus ja. Erika is daar heel actief mee.
1: Ja.
0: Dus dan zit je wel op de eerste rang natuurlijk.
1: Nou, dan gaan we haar gewoon bij de uitzending betrekken. Dus helemaal goed. Hey, dankjewel voor nu en tot volgende week.
0: Ja, top. Hartstikke bedankt en tot volgende week weer.

0: voordat we doorgaan naar onze plaat en zijn verhaal, hebben we natuurlijk eerst de even serieus. Nu even serieus. Je hebt voor jou ook Joost, even serieus. Dan gaan we naar Baila.
1: De Castellina, hè?
0: De Castellina.
1: Heel veel mensen denken Baila, Baila, Baila, maar het is Baila de Castellina.

0: Ja, dit nummer kwam Marin, dat is mijn dochter, kwam ermee thuis van een vakantie in Griekenland. En zegt van, dit is een nummer wat we continu in de bus hebben gezongen. En dat was zo leuk, zo'n leuke vakantie met zo'n groepsreis, zeg maar. En dat, ja, daar had ze een leuke herinnering aan. Maar het is ook de zomerhit van 2025 geworden. En ja, van de zomerhit 2025 gaan we nu naar het plaatje met zijn verhaal. Dus...
1: Nou, ik dacht dat Patrick, eigenlijk had je de aankondiging al kunnen stoppen, want je begon juist zo mooi inderdaad van, dit is dus eigenlijk een plaat met een verhaal. Ja. Als het over die vorige plaat is, dat bruggetje had je nog wat mooier kunnen maken.
0: Ik ben nog een amateur, dus ik moet nog leren van...
1: Maar goed, we hebben...

0: Weer hele mooie verhalen binnengekregen. Hè? Via de mail was het weer.
1: Ja, dit keer via de mail, ja. Via studio@weekendbeats.nl. Daar kun je verhalen naartoe sturen. En Tom heeft dat ook gedaan. Dankjewel, Tom, voor jouw verhaal. Je
0: Tom Dijkenbergen, Hoersma, zie ik hier staan.
1: Ja, uit Emst. En dat is hier vlak in de buurt eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Ik merk wel dat er veel reacties komen van de mensen hier op de Veluwe en wat minder uit Brummen.
0: Ja, dat trekt mij ook wat minder op, Brummen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waarom dan?
0: Gewoon, aan zich. Ja.
1: Ben je wel eens in Brummen geweest?
0: Ja, ja.
1: Je hebt daar zo'n waterval, hè? Dus, of,
0: een waterval?
1: Ja, je hebt daar zo'n... Is dat Eerbeek?
0: De Loenense waterval?
1: Ja, de Loenense waterval. Oh,
0: in Brummen? In Loenense waterval ben ik pas nog geweest.
1: Ja? Ja,
0: ja. Ja? Ja, maar dat is echt Loenen.
1: Ja, precies.
0: In Brummen heb je alleen een spar. Nou, ik bedoel jongens, er is ook niet veel te beleven. Maar goed, laten we terug gaan naar de plaat met zijn verhaal. En het gaat dit keer over de Ardennen. Het was in de Ardennen, midden in de bossen. We zouden gewoon een rustige hike doen. Dat was het plan. Maar ergens halverwege ging het mis. Het pad werd smaller, de lucht trok dicht. En ineens stonden we voor een steile rotswand. Mijn vrienden zeiden, laat maar zitten. Maar ik voelde iets kriebelen. Ik wilde klimmen. Hartslag omhoog, handen vol modder, voeten glibberig op de stenen. En daar hing ik, half bang, half euforisch. Elke meter omhoog was een gevecht met mezelf, maar ik voelde me levender dan ooit. Toen eindelijk boven stond, keek ik over de eindeloze bossen. Ik dacht, dit vergeet ik nooit meer. En geloof me, precies dit gevoel zit in deze plaat. En dat is Firestarter. Ik vind het een hele rare manier om dat het in deze plaats zit.
1: Maar hij vindt dat...
0: En volgens mij is het inmiddels alweer vergeten, want ze dronken ook heel veel op die vakantie. Dus dat heeft hem geen goed gedaan. Nou, hier is de Portje die met Firestarter.

0: Ja, dat is een heel heftig nummer dit, maar een wel erg lekker nummer. Dankjewel Tom voor jouw bijdrage. Firestarter van The Prodigy. Zeg ik dat goed? Ja, ik heb zoiets
1: volgens
0: met namen.
1: Wel. Ja, volgens mij wel.
0: Ja.
2: Hoe? Volgens mij is het goed.
0: Hey. Prodigy, hè? Ja. Zoiets, hè? Ja, precies. Oké, okay, dus, okay, helemaal goed zo. Goed.
2: Een echte 3FM-plaat is het eigenlijk.
0: Ja?
2: Vind ik wel.
0: Ja, ik vind het een heftig nummer.
2: Ik denk wel dat, onze doelgroep wel kan waarderen, denk ik.
0: Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Nou ja, op YouTube kun je hem gewoon opzoeken. Firestarter van The Prodigy. Prodigy. Ah, dat is een goeie. Prodigy, dat is hem.
2: En gelukkig heb je nog een mooie plaat met een verhaal, hè?
0: Ja, ja, deze komt van,
2: is
0: deze is van Karin. En Karin die... oh, hey, Karin komt uit Zutphen. Hey, blijkbaar zijn we daar ook
2: samen. Nou, dat is wel heel toevallig dan ineens dat ze nu... dat ze toevallig nu ineens wel daar vandaan komen.
0: Nee, nee, nee, we hadden het over Brummen, over de Veluwe. Nee, nee, niet de Veluwezoom, de IJsselzoom.
2: Jij zei net van, het komt voornamelijk van de Veluwe. Maar mijn Zutphen hoort dan weer niet bij de Veluwe.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, dat is Karin, die komt dan uit Zutphen.
2: Dat is de Achterhoek.
0: Dat is de Achterhoek al, hè?
2: Ja.
0: Maar wij zijn toch niet te horen in Zutphen, wel? Ja, via internetradio natuurlijk.
2: Bij Brummen natuurlijk wel.
0: Oh, bij Brummen, ja, maar dat zit daar een beetje allemaal... Ja, een beetje... Ja, maar gaat dat signaal wel over de IJssel heen dan?
2: Denk ik wel.
0: Ja, hè? Ja, ja, oké. Okay. Goed, Karin, je hebt een mooi verhaal geschreven en het heet Mijn Eerste Auto.
2: Maar dat is leuk.
0: Ja, dat is altijd leuk. Weet jij dat nog, toen jij je eerste auto kocht?
2: Ja, ik heb mijn eerste auto overgenomen van mijn ouders. Ja, van mijn moeder eigenlijk. Die had een Peugeot. En die heb ik toen overgekocht, omdat zij reden daar eigenlijk nooit mee. En het was voor mij handig met het werk. Dus die kon ik toen gewoon eigenlijk zo goed als gratis overnemen.
0: Ja, ja, want je hebt natuurlijk heel veel naar Noord-Holland gereden.
2: Ja.
0: Dat was toen nog voor jouw tijd in, bij de lokale
2: regionale omroep toen. En dat werkte voornamelijk als ruilverslaggever. En dat was wel heel leuk, want toen heb ik dus met die auto... Ik reed echt voor mijn werk alleen al in één jaar tijd... 30.000 kilometer.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk bizar
0: dat is
2: veel.
0: Van wat gemiddeld.
2: Ja, dat was alleen voor het werk.
0: Zo.
2: Ja,
0: ja, ja, zo. Nou. Ja. Dus even kijken hoor, wat Karin te vertellen heeft. Mijn eerste auto. Ik weet nog precies hoe dat ging. Het was niet de mooiste, niet de snelste, maar het was mijn auto. Ik zag achter
2: het stuur. Dat is dan wel fijn.
0: Ja, gelukkig wel. Als het een lease bak is, dan dat is niet meer je eigen.
2: Of dat die gestolen blijkt te zijn. Hè? Dus,
0: ja. Nee, dus... Oh, dat zou wat zijn. Ja, maar goed. Dit keer zat zij achter het stuur. Zij zegt van, ik zat achter het stuur en de sleutel in contact. En ineens voelde het alsof de wereld helemaal open lag. Ja, dat ken ik wel, dat gevoel. De vrijheid van een auto hebben. De eerste keer dat ik een auto had, je kan overal naartoe en dat is zo geweldig.
2: Dat is waar, dat is waar.
0: Ja, de eerste rit was spannend. Handen een beetje strak aan het stuur.
2: Ze had geen rijlijster gehad, denk ik.
0: Wat?
2: Geen rijlijster had ze gehad.
0: Staat er niet bij of ze rijbewijs had, maar ik hoop voor haar van wel. De koppeling die niet altijd meewerkte en vrienden die achterin dubbel lagen van het lachen.
2: Ja, dat moet je nooit bij de eerste rit doen, joh. Dat moet ik even zelf doen. Ja. Nou ja, goed.
0: De vrienden laten koppelen, bedoel je?
2: Toen maar.
0: Ja. Maar na een paar bochten begon ik te ontspannen. Gelukkig maar. Raampje open, muziek hard en de weg voor me was helemaal open en ik dacht bij mezelf, wauw, dit is echte vrijheid.
2: Het staat voelde helemaal
0: alsof
2: niet.
0: Ik voor de eerste keer echte vrijheid proefde en voelde. En dat gevoel, die eerste paar kilometers, dit horen we bij het volgende nummer van La Vita. Oh man, wie is een moeilijke naam.
2: Dua Lipa is dat.
0: Dua Lipa met...
2: Levitating.
0: Oh, Levitating. Oh, ja, helemaal goed.

0: weekend, bitch. Jouw weekend, jouw muziek.
1: Ja, er waren de platen met zijn verhaal. En dankjewel Tom voor je inzending. En natuurlijk Karin uit Zutphen. En we hebben even nog nagepraat.
2: En Tom uit?
1: En Tom uit Emst was dat toch? En wat was zijn achternaam?
2: Aan de dubbele achternaam. Ik vond het een moeilijke achternaam.
1: Ja, we hebben hem al gearchiveerd in onze mailbox. Dus, we hebben de mailbox in stukjes gedeeld. En die staat nu alweer klaar voor het tweede uur. Want daarin gaan wij zo meteen kijken naar...
2: Kijken?
1: Ik zeg altijd kijken. Maar ik ben zo beeldgewend, hè, dat je beelden maakt.
2: Het is geen kijkradio, hè?
1: Geen kijkradio. Nee, nog niet. Maar dan gaan we luisteren naar de flop of een top. En het zijn weer heel veel inzendingen. En een hele duidelijke nummer 1 winnaar. Dus die staat nu voor ons. Maar dat is in het tweede uur pas. Laten we eerst gaan kijken naar... AI of niet.
2: Is dat nu?
1: Dat is nu.
2: Oh, dat vind ik altijd een leuke item.
1: Ja?
2: Ja.
1: En wat vind je daar precies zo leuk aan?
2: Gewoon, het is altijd weer spannend. Het is altijd heel moeilijk.
1: Ja, dat is zeker. Ja. Want je hoort het tegenwoordig niet meer.
2: Je hoort het niet meer. Nee, echt niet meer.
1: Dus, maar wij moeten nog terugkomen. Want we zijn deze uitzending namelijk begonnen met een app over gezond eten.
2: Ja.
1: Vlees, eieren, honing, noem het maar op. En weet je al hoe de app heet? Want ik zou hem opzoeken.
2: Nee, jij hebt het maar steeds niet verteld hoe die heet.
1: Nee, ik heb het jou nog niet verteld. Maar die heet Lekkerder. Dus dat is zeg maar...
2: Lekkerder?
1: Ja, Lekkerder.
2: Gewoon van Lekkerbek. En dan...
1: dan kun je zeg maar aanklikken.
2: Lekker en dan der.
1: Ja, waar ben je naar op zoek? Naar vlees, honing, boerenkaas, streekproducten, aardappelen.
2: Pepernoten.
1: Jij bent wel van de pepernoten, hè? Ja.
2: Die staan er niet tussen?
1: Die staan er niet tussen, nee. Die worden
2: Lekkerder
1: niet,
2: bij de boer heet het, hè?
1: Nee, niet Lekkerder bij de boer. Gewoon Lekkerder. En het is een app die je kan vinden in je App Store. Ik weet niet hoe dat voor de Apple mensen is.
2: Ik kan het niet vinden.
1: Heb je een Apple dan?
2: Nee, Android.
1: Android. En,
2: Lekkerder bij de boer kan ik alleen vinden.
1: Ja, ik denk dat dat hem dan is.
2: Dat zal hem wel zijn, toch?
1: Met zo'n pijltje van... dat is hem. Ja,
2: alle lekkere plekjes in Nederland.
1: Ja,
2: dus, je grijpt nooit mis. Is dat zo? Daar gaan we dan naar achterkomen.
1: Daar gaan we achterkomen.
2: Dat geloof ik niet namelijk.
1: Ik ga morgen een rondje maken, want ik heb wel zin in wat
2: honing. Moet je ook inloggen, hè? Heb je een account aangemaakt?
1: Ik heb een account aangemaakt, ja, precies.
2: Oké.
1: Okay. Dus, maar we gaan eerst maar eens even luisteren naar...
2: Naar wie eigenlijk?
1: Ja, naar een nummer. We hebben nog een beetje tijd. Maar dit volgende nummer, echt waar, wordt heel veel bij de piraten gedraaid. De piraten zijn dus in de Achterhoek. Daar is het nog steeds een... weet je dat een...
2: Dus dan is het geen AI.
1: Het wordt daar gedraaid, maar het is wel gemaakt door AI.
2: Ja?
1: Ja, we gaan er naar luisteren.
2: Maar dan wordt het niet al heel lang gedraaid bij de piraten.

0: vreselijk.
1: Ja, hè?
0: Ik weet niet hoor, maar we zijn een lekker up-tempo programma aan het maken. Met vrolijke muziek. En dan ga je dit draaien, Patrick.
1: Ja, precies. Nou, kijk of dit wat is, of dit beter is.
0: Nee.
1: Het heeft al een beetje dezelfde soort saus. Hoor je dat? Ja. Een beetje
0: wat... Ik denk niet dat je de luisteraar hier heel blij mee gaat maken, Patrick.
1: Nee, kijk hoor. Nee. Dit is echt piraat, hè?
0: Nou, dit is gewoon heel slecht.
1: Ja.
0: Dus als jij wil zeggen dat de piraat gewoon heel slecht is, dan klopt
1: nou ja,
0: het.
1: Ja, ik weet niet of een piraat slecht is, maar de muziek, daar word ik niet vrolijk van. Hier ook zo eentje. Goodbye, Agnes Rose.
0: Ja.
1: Beetje dat. Beetje...
2: Het gaat zoals het gaat.
1: Het gaat zoals het gaat.
0: Dit heb jij van Zwart Baard gekregen, dit.
1: Ja, dit heb ik gekregen van iemand die muziek maakt met AI.
0: Ja.
1: Maar het is allemaal een beetje hetzelfde, weet je, dat is Dus nee, dat gaat hem niet worden.
0: AI of niet, ik denk dat het AI is.
1: Dus, we gaan naar tijd zijn van 8 uur. Dat betekent dus dat wij alweer een uur op hebben. God, we gaan er snel mee.
0: Gaat heel snel. Och man, het is
1: ja,
0: niet te geloven.
1: Dat is echt niet normaal. Nee, ja. Dus het was weer een uurtje Weekend Beats. En de tweede uur, ja, dan gaan we eens een keer wat meer de goede beats opzoeken. Dus ik zou zeggen, tot zometeen. Ja, de goede. Ik ken het wel.
0: Ja.
1: Wat vind jij een goed nummer? We kunnen er zo meteen mee beginnen, want ik heb nog niks.
0: Weet ik niet.
1: Nee?
0: Het staat er helemaal klaar, toch? Zag ik
1: nee, dit niet. Tweede uur niet, dus ik zou zeggen, tot zometeen.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

0: your blues.
1: Yours, neither thing.
0: Pop your blues, een programma met popmuziek, jazz, blues en aanverwante stromingen. Ik heb muziek uit 2005, 26, 2013 en 2008. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 70. Na het nieuws van 7 uur, rock, roll, blues en jazz en dat tot 8 uur. De playlist kun je vinden op popjeblues.nl. Ik begin met Alison Russell.

Canadese zangeres, liedjesschrijfster, muzikante, actrice en activiste. Jawel, allemaal voor Alessandra Russell. Ze was voordat ze haar solo-carrière begon lid van verschillende muziekgroepen, waaronder Pow Girl, Birds of Chicago, Our Native Daughters en Sisters of Strawberry Moon. Van haar negende album In the House of Chaos, Black Lavender, met Brittany Spencer. Het zevende album pas uitgekomen van Shania Twain, Little Miss Twain. In 21 landen genoteerd. In Amerika en Engeland nummer 1 album. In diverse landen in de top. Je hoort het titelliedje Little Miss Twain met Tanya Tucker. 20.

Little Miss Twain van Shania Twain. Little Miss Twain met Shania Tucker. En jawel, in het liedje werd er ook steeds naar verwezen. De Amerikaanse rockband The Strokes werd in 1998 in New York City opgericht. De band bestaat uit zanger en de belangrijkste liedjeschrijver Julian Casablancas, gitarist Nick Valenti, Albert Hammond Jr., bassist Nicolai Fritschur en drummer Fabrizio Moretti. Ze waren een toonaangevende groep binnen de groep. Lonely in the Future.

So slowly in the future. Engelse zangeres, liedjeschrijver en platenproducer, vooral bekend om haar kenmerkende en krachtige stem. Ze begon in 2021 virale zangvideo's te delen op TikTok. Ze bracht in 2024 haar eerste muziek uit, waaronder Maybe, waarmee ze debuteerde in de Britse singlelijst. In februari 2025 bracht ze Sync Now, Simulator uit, haar debuut-EP. Het doorbrak kwam met de release van Die on This Hill, wat in talloze landen in de hitlijsten terecht kwam. Op 3 juli, afgelopen 3 juli, bracht haar debuutstudioalbum uit, Visitor. En je hoort Sienna Spiro, We're Not In Love.

fruit bats perf in a storm. De eerste rockband Code Line bracht in 2012 een EP uit, gevolgd door het eerste album In a Perfect Day. Bijna een perfecte combinatie van Coldplay, Keane en Oasis. Brand New Day.

rode lijn, Brand New Day. Anjette Veldkoch is natuurlijk vooral verbonden aan ABBA. Maar sinds 1968 maakt ze ook al solo-albums. In 1988 verscheen toen haar voorlopig laatste album. En ze kwam terug in 2004 met My Coloring Book. En in 2013 met A When You Really Love Someone.

Agnetha Velds-Koch, When You Really Love Someone. In 2002 kwam het eerste album uit van Mark Broussard, Momentary Setback. In 2008 kwam zijn vierde album uit, Keep Coming Back. En ook pikte hij toen een graantje mee van de toen hernieuwde soul-opleving met het album uit 2008. En daarvan Man for Life.

Mark Broussard, Man for Life. In 2006 kwam de voorlaatste album uit van Van Morrison, Pay the Devil. Muziek die berust is op de rhythm and blues en country pop. Van Morrison heeft het eenvoudig gehouden met het album uit 2008. Keep It Simple is er doorgegaan op die ingeslagen weg toen. School of Hard Knocks.

0: de 90er jaren in Pop Ja Blues.
1: In de genre hitparade pop scoorde Soul at Harmony voor het eerst in 1997 met I'll Be There For You. Goed voor een zevende plaats. Het nummer is ook te vinden op het album Soul at Harmony. De single van de plaat I'll Be There For You bij ons goed voor een zevende plaats.

So with harmony, I'll be there for you. Tijdens een concert van de Golden Earring in Amsterdamse Café De Kroon werden oude nieuwe liedjes in een akoestische jasje gestoken. Een deel van het optreden komt op de LP The Naked Truth. Een plaat dat eigenlijk als tussendoortje was bedoeld, maar heel volgens de toen heersende Unplugged-reis-rage wordt de plaat een groot succes met een verkoop van 150.000 stuks. Een nummer 3 album. You're I Can't Sleep Without You, als single nummer 21. Thank you.

0: Golden Earring, I Can Sleep Without You. Met één album gescoord, Country and Pray, van de groep Berlin. Bij ons in 1987 goed voor 24e plaats. En daar had de plaat wel een redelijke tijd over gedaan. Want de LP stamt al uit 1986. Dit single van de plaat, Take My Breath Away. En dat was in ons land in 1986 nummer 1 hits. Ik draai een albumtrack Trash. En je hoort in de hoofdrol zangeres Turi Nunn.
1: De 80er jaren in Popje Blues.

Berlin, Trash. Love, Multiplication, Love is een liedje van de Amerikaanse gitarist en zanger George Benson. Het nummer staat op zijn album Give Me The Night. Er werd ook een single uitgebracht. In Engeland kwam het op 26 juni 1980 binnen. In de UK single charts bleek een hoogste plaats met de nummer 10. Maar het 8 weken bleef staan. In Amerika was Love, Multiplication, Love een top 100 liedje en werd een top 10 soul hit. Bij ons geen notering.

0: George Benson, Love Multiplication, Love.
1: De 70er jaren in Popje Blues.
0: De Nederlandse rockband die in 1967 Den Haag werd opgericht was Shocky & Blue. Ze maakten deel uit van de Nederbeat-beweging in ons land. In de jaren 60, begin jaren 70, waaronder Send Me a Postcard en Venus, dat hun grootste hit werd en in 1969 en 1970 een nummer 1 positie kreeg, zelfs in Amerika. Maar nu een liedje uit 1971, Out of Sight, Out of Mind, 10 weken genoteerd en een nummer 6.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: stage for rock and roll in Pop-Yo-Yo.
1: In 1956 komt de tweede langspeler uit van Fats Domino, Rock'n'Rollin' with Fats. Het is een eerste album dat in Amerika een notering krijgt, goed voor een 18e plaats in de albumhitlijst. Zoals zoveel in die tijd is de LP verzameling singles, zoals zijn eerste single, The Fat Man, en hits als Ain't That a Shame en Boo Weevil. Minder bekend is Rosemary, afkomstig van hetzelfde album. Het liedje had hij in 1954 al opgenomen.

Fletcher Domino, Rosemary. In 1958 verscheen een roulette-album van Buddy Knox en Jimmy Bowen. Het zijn twee Canadese rock'n'roll zangers. Jimmy is op de ene kant te vinden van de LP, Buddy op de andere kant. En van hem hoor je This Why I Cry...

Buddy Knox, That's Why I Cry. Van de debuut-LP van de Kellen Twins uit 1958 met hits als When and Forget Me Not.

0: forget me not.
1: Tijd voor blues in Popje Blues. King of the World is een prominente Nederlandse Europese blues rhythm en roots band opgericht in 2011. Aanvankelijk mede opgericht door de bekende gitarist Erwin Java. Maar na de bezetting verder uitgebreid werd, de band vernoemd naar een nummer van John Lee Hooker, staat bekend om zijn energieke mix van blues, soul, rock en New Orleans stijlen. Van het album Rock Project, Love Me or Leave Me.

King of the World, Love Me or Leave Me. Het eerste studioalbum van Ethan Ziegel heeft gemaakt met Justin Cigar, Danny van het Hof en Rafael Schildessen. Het duurde 4 jaar voor het zover was en het album werd in Amsterdam opgenomen. All the Rights is een soort antwoord op de onrechtvaardigheden in de wereld en het huidige politieke klimaat. Dat een specifieke zorg vindt Ian Siegel. Wat dat betreft is nog helaas niet zo heel veel veranderd. One-Eyed King.

Ian Siegel, One-Eyed King. Achtste album van Ed Maley sinds zijn debuut in 1997. Dat was in 2010, dus eigenlijk al zo bijna jaarlijks een nieuw album. Fountain of Youth met maar liefst 20 liedjes. En daar mogen zeker veel artiesten een voorbeeld van nemen. Should I, Could I, Would I...

Het Mely, Should I, Could I, Would I. De Londense band New Blues verbindt zich gewaagd met enkele stijlen aan elkaar, zoals blues, hip-hop, rock'n'roll. Puristen kunnen dat waarschijnlijk wat minder waarderen, maar als je openstaat voor nieuwe dingen, dan is er zeker veel te ontdekken op dit album. Howling at Midnight.

0: No Blues Howling at Midnight. In 1996 verscheen van Junior Wells het album Come On In This House. Je hoort King Fierce Blues.
1: Pop, ja, blues.
2: Jan, nederzing!

Junior Wells, King, Fish, Blues. Jimmy DeBerry, een Amerikaanse bluesgitarist, banjo-speler en zanger. In 1953 opgenomen in de Sun Studio, Before Long.

Oscar Wood was een blueszanger en liedjeschrijver Texas. En ze nam in de jaren 30 zo'n 35 liedjes op. Waaronder Lone Wolf Blues uit 1936. En die hoorde je dus net.

Het is gebracht in 1948, maar opgenomen in 1940. Het verhaal is niet echt bekend waarom het zo lang duurde voordat dit uitgebracht werd. Het DK Swing Combo bestond uit Bas Leon Groen, drum John Engels, gitaar David Gijsberg van Hulst, piano Dolf van der Linden, saxofoon Ben Libeson, Bip Robot, Kees Voorschot en trombone Jos Kleber, trompet Kees van Doorsel. Ja, zeker een swing combo Blue Skies.

Decca Swing Combo Blue Skies. In 1992 verscheen Return of the Brecker Brothers. Het was toen een zesde langspeler. In 2008 werd het album heruitgebracht. Funky Jazz met The King of the Lobby.

De Brecker Brothers, King of the Lobby. Op de reguliere studioalbum van saxofonist Joshua Redman. Die kwam uit in 2009. Het album heette Kompas. En je hoort de geïnspireerde Joshua. Wordt begeleid door Ruben Rogers. Bas, Brian Blade drums. Je hoort Mars

Joshua Redman Marsh. Niels Peter Molvaar, Noorse trompetist, componist, producer. Hij begeeft zich op het scheidsvlak tussen jazz, ambient, elektronische muziek en techno. Heeft hij weer grote bekendheid met zijn muziekalbum Khmer. Nu een nieuw album van hem uit, Be Quiet. En dan van London Finsbury Park.

0: Ja, blues.
1: Jan Nederveen.
2: Popje Blues is een programma van RTV 794. Informatie over Popje Blues, je kunt het vinden op de site popjeblues.nl. Voor verzoekjes, suggesties, je wilt iets nog eerder horen, je kunt mailen naar popjebluesapenstaartje@gmail.com. En volgende week is er weer een Popje Blues. De playlist staat vanaf morgen op de site. Zie je wel op popjeblues.nl. Ik wens je nog een heel mooi weekend. Geniet ervan, dag.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Leuk dat je luistert. Twee uur lang de heerlijkste hits op jouw radio. Zoals deze van de SOS Band, For Your Love. En dat kwam natuurlijk uit het begin van de jaren 80. Hier in de Flashback Radio Show. Tijd voor nieuw werk. Hier is Pressure Point en Mellow Moods. Je hoort de Boogie Back Mix.

Frankie Smith voor je, de Double Dutch Bus. Dat was aan het begin van de jaren 80. Ja, misschien moeten we dat eens doen met zo'n grote Double Dutch Bus gaan rijden. Je weet het niet. We gaan nog even een stukje nieuw werk draaien. My Love For You, de Plastic Vocal Mix. Here's Mark Cotterell.

I wonder why.

till we drop on.

0: baby.
1: En dat waren er twee of drie volgers. Donna Allen, Sirius. En daarvoor die Stefan Dessen Show. Met een track van iets meer dan een jaar geleden. We gaan zo meteen naar het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur te gaan op je radio. Met nog een uur Flashback Radio. Hier is Omar Chandler. Beetje rustig gedaan. Hier is The Love Tangle. Tot straks na reclame en nieuws.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
5: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
6: Radio Show met Marcel Hergaarden.

En we zijn aangeland in uur 2 van de Flashback Radio Show. Mocht je net ingeschakeld zijn, nog een uur lang op je radio. De hits van vroeger en nu. Hier is Dave Mascals samen met Harry Cambridge. En

Dave Meskel. Dave Meskel hoorde je samen met Harry Cambridge in de Flashback Radio Show. We Got Love. Even een kleine kikker in de keel. Dat kan gebeuren. Back to the 80s, 1984, Terry Wells en I'll Be Around.

als eerste uit 1984, I'll Be Around. Een hit uit de zomertijd. Daarachteraan deze First Touch en Toe Jamming. Daarmee is de hoogste tijd geworden om weer een nieuwe track op de draaitafel te leggen. Hier is Heidi Tan, samen met Tony Axum Jr.

Mr. George Pettis hoorde hier in de Flashback Radio Show. I'm Good For You was dat. We gaan nieuw werk draaien. Camomile, al vaker gedraaid in de show. Hier is We're Never Coming Down.

oude plaat al een cadeau mixen, want dat verloopt natuurlijk als idioot. Geraldine Hunt, hoor je, Fake the Count, Fake the Feeling. Ja, we gaan het tempo een beetje opvoeren. Het gaat een beetje sneller allemaal. Hier is Lady Lago, een nieuwe track, Why Don't You Flow With Me.

School Grooves in de Flashback Radio Show. Sylvester en de Mutual Attraction. We gaan een nieuwe track draaien. Danny Foster samen met Broke. Saturday Night.

maak je klaar voor de zaterdagavond met Danny Foster en Broke. Saturday Night, Chris Baxter remix, hoor je. We doen nog even een oldie van Sun, een albumtrack. Hier is de Deep Rooted Feeling.

Happiness. Een album trekken, de Deep Rooted Feeling, hier in de Flashback Show. Hey, daarmee komen we aan het einde van de uitzending van deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Ik spreek natuurlijk graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering. Weer met nieuwe oude hits, nieuwe hits. Je hoort het allemaal weer voorbij hier op jouw radio. Hier is die

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

overleed me door de hel en terug. Mijn liefde vindt de weg wel terug als een boemerang of een bungee cord. Alles wat ik heb zijn mijn ballen en mijn woorden. Stap lachend op de guillotine. Als dat is wat wij verdienen, speel jij God, ik vind het prima. Ik weet wie ik ben.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.